0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migrantenhotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huizen uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstand aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk. Minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. De nacht.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. In Noord-Ierland zoeken demonstranten opnieuw de confrontatie met de politie. Relschoppers vernielden gisteravond voertuigen en huis uit onvrede over het migratiebeleid en een steekincident in Belfast een dag eerder. In Londonderry werden spullen in brand gestoken en in Newton Abbey probeerden zo'n 150 relschoppers naar een migranthotel te gaan. De politie zette een waterwerper in om hen tegen te houden. In het Zuid-Hollandse Portugal is voor de derde keer in 4 weken tijd een explosief tegen een voordeur gegooid. Rond 4 uur gooiden 2 mannen een projectiel in een portiek waar een bewoonster en haar dochters aanwezig waren. Het explosief veroorzaakte brand bij schoenen en had ook veel erger kunnen aflopen door de nabijgelegen meterkast. De bewoners kennen geen verband tussen de aanslagen. Het risico op extreem hoge waterstanden aan de Nederlandse kust is sinds 1900 aanzienlijk gestegen. Waterstanden die vroeger eens per 100 jaar voorkomen, treden nu gemiddeld eens per 24 jaar op. Onderzoekers wijzen naar zeespiegelstijging door klimaatverandering, bodemdaling en natuurlijke variatie als oorzaken. Overstromingen kunnen gebouwen verwoesten, landbouwgrond onder water zetten en dodelijke gevolgen hebben. Het weer nog tot slot. Vannacht blijft een bui mogelijk, minima tussen 10 en 12 graden. Morgenochtend kan worden genoten van de zon. In de oostelijke provincies ontstaan in de loop van de ochtend wel weer wat buitjes. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht van Radio.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in tientalen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot Prize is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruels advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. In Ter Apel gaat vrijdag een nieuw aanmeldproces van start voor asielzoekers bij Immigratie en de Naturalisatiedienst. Het Europees Asiel- en Migratiepact brengt een strengere procedure met snellere doorlooptijd. Het aanmeldgehoor verdwijnt en asielzoekers beantwoorden vragen voortaan op tablets in 10 talen. Dit meer datagedreven proces, waarbij informatie binnen de EU wordt gedeeld, moet tijd besparen. Oekraïne heeft een nieuw luchtafweerraket getest als onderdeel van een Europees samenwerkingsproject. De FP7X moet uiteindelijk Russische ballistische raketten neerhalen die Oekraïnse steden verwoesten. Oekraïne werkt met Europese bondgenoten aan het Freya-systeem om minder afhankelijk te worden van het Amerikaanse Patriot-systeem. Massaproductie voor een fractie van de Patriot-prijs is het einddoel. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. De ochtend.

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT Radio.

0: Day. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Poeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek in de

0: /adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat twee schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. Een Europees importverbod op producten uit illegale Israëlische nederzettingen lijkt steeds waarschijnlijker. Minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer dat hierover achter de schermen wordt gesproken en positieve signalen worden waargenomen. Het verbod zou via handelsbeleid kunnen worden geregeld met een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten. Nederland voert gesprekken met verschillende staten. De Franse zanger Patrick Bruel wordt aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting, een aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige werd maandag opgepakt en in voorarrest geplaatst. Het onderzoek richt zich op seksueel geweld jegens 13 mogelijke slachtoffers tussen 2010 en 2019 in Frankrijk, Zwitserland en België. Bruel's advocaten zeggen waar mogelijk mee te werken aan het onderzoek. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track? The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Erik Kreutzer.

Ja, Love Yourself. Daarvoor de nieuwe van Roxanne Hazes. Tranen in de giftshop. En Shakira hadden wij voor je nog een keertje met Zo. Ja, de 11e van de 6e op de kalender. Ik zag dat de Belastingdienst die stopt eind dit jaar met het vermelden van het BSN-nummer van mensen in de betalingen. Het BSN-nummer wordt vervangen door een willekeurig nummer. Dat heeft de autoriteit persoonsgegevens bekendgemaakt naar aanleiding van een brief aan de fiscus. Ja, de Belastingdienst die gebruikt natuurlijk het BSN van de burgers in de betalingskenmerken en de vorderingsnummers. En volgens de autoriteit persoonsgegevens worden deze betaalkenmerken in bepaalde gevallen met derden gedeeld. En daardoor wordt het BSN in deze nummers ook kenbaar voor de derden, waaronder de banken en de betaaldienstverleners, of de derde die namens de belastingschuldige of belanghebbende een betaling verrichten of ontvangen. Ja, dat is niet goed voor onze privacy. Ja, en dan Tennet, de beheerder van het Nederlandse hoogspanningsnetwerk. Die ziet het risico op stroomtekorten de komende jaren alleen maar toenemen. En vooral als de vraag snel groeit, dreigt er op winteravonden zonder wind en zon een tekort aan gascentrales en andere continu beschikbare elektriciteitsbronnen. En dan blijkt in een jaarlijks rapport, Tennet gisteren heeft gepubliceerd. En om het probleem op te lossen moeten de Europese landen volgens de netbeheerder zorgen voor voldoende stroomopwek met de gascentrales en andere bronnen die altijd beschikbaar zijn. Ik zag in Japan, daar gebruiken ze geen kolencentrales meer voor stroom op te wekken. Daar zijn ze aan het overstappen op gewoon water. Zo'n centrale moet dan natuurlijk wel in de buurt liggen van de zee. Of een riviertje richting de zee. En door die stroming van het water kunnen ze heel veel stroom opwekken. Wind, geen wind, zon of geen zon, het maakt niet uit. Er wordt stroom opgewekt. Nou, blijf erbij op deze donderdag en heb je iets te melden, laat het ons weten. En denk eraan, hoor je vandaag ook weer Playa Hiti voorbij komen. Laat het ons dan weten. Stuur dan een berichtje toppers naar Radio BNT. En maak ook morgen kans op die twee kaartjes. Dit is Chicago.

0: Ja, plaatje van Kygo en DNCA. En natuurlijk Dancing Feet. Ja, het is bijna 7:30. Ja, deze dagen blijft het gewoon wisselvallig weer in ons land. Met dagelijks kans op regen. Ook vandaag houden we het niet droog. We beginnen met lokale buien. Vanmiddag misschien een tijdje droog, maar later in de middag dan weer wat regen. Ook morgen en het weekend verlopen nog wisselvallig en fris. Temperatuur vandaag rond een graadje of 17. Richting het weekend en ook de maandag is veranderd naar 19 graden. Vanaf dinsdag zou het schijnbaar beter worden. En volgende week zou het schijnbaar 27 graden zijn. Nou, Flitsmeister meldt 52 snelheidscontroles. Ik heb er eentje voor je hier in het zuiden van Nederland. Op de N262 bij Roosendaal. Daar zijn ze aan het controleren bij 5.3.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits niet al te druk. Er staan een paar wat langere files nu. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 11 kilometer met een kwartier vertraging. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 8 met daar 10 minuten op onthoud. A27 van Breda naar Gorkum tussen Hankendebrug bij Gorkum 7. Ook daar is het op onthoud 10 minuten. Geldt ook voor de A59 richting het westen tussen Maden en knooppunt Zonzeel. Daar staat nu 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radio BNT.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.

0: Ariana, die kan natuurlijk een aantal diamanten kopen, denk ik wel.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
0: Ja, met haar zuur verdiend geld. De Diamonds van Rihanna. Kurt Nielsen daarvoor met She's So High. En Damiano David, Talk To Me. Als je net wakker bent, een goede ochtend. Onderweg naar je werk. Misschien wel ergens een gaatje boren. Hè? Ik zag dat Kaylee Cuoco en haar verloofde Tom Pelfrey... die verwachten een tweede kindje. De actrice heeft dat gisteren bekendgemaakt op Instagram. En deze Kaylee bekend van onder andere haar rol als Penny in The Big Bang Theory. Die kreeg in 2023 samen met Tom haar eerste dochter Matilda. En het stel heeft sinds 2022 een relatie.

Van Demi Lovato en Jordan Lutz. Die vieren hun 1-jarig huwelijksjubileum in het Spaanse Barcelona. De zangeres heeft op Instagram een aantal foto's gedeeld. Waar ze genieten op het strand en de wereldberoemde basiliek Sagrada Familia. En ook Jim Bakkum die heeft een aantal trouwfoto's gedeeld. Naar aanleiding van zijn 15-jarig huwelijk met Bettina Holwerda. Trouwen en getrouwd blijven is niet vanzelfsprekend, schrijft hij erbij. Ja, en dan Marius Borg-Heuby. Die komt na ruim 4 maanden in voorarrest toch niet vrij. Dat heeft een Noors gerechtshof gisteren bepaald. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, die wilde namelijk vrijgelaten worden om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. De rechtbank in Oslo had afgelopen maandag nog ingestemd met het verzoek. Maar het Noorse Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep. En ja, die hebben gewonnen. Ja, bij vrijlating had trouwens deze Marius toch niet lang van zijn vrijheid kunnen genieten. Want aanstaande maandag volgt de uitspraak in zijn strafzaak, die om 40 strafbare feiten draait. En dan de Amerikaanse acteur David Harbour van The Stranger Things. Die geeft toe dat hij ruzie heeft gehad met zijn collega-actrice Millie Bobby Brown. In een interview met een entertainmentblad Variety Magazine vergelijkt deze Harbour de ruzie met een familieruzie. En dan het realityprogramma De Bondgenoten krijgt deze zomer een upgrade. Voor het programma worden 3 speciale zomercycli geïntroduceerd, waarin niet alleen extra deelnemers verschijnen, maar ook de opzet van het spel op de schop gaat.

Justin met een stargazing. Daarvoor First Choice uit eind jaren 70. Een Dr. Love. De week van de toppers hier op Radio BNT. Hoor je Playa Hiti voorbij komen met The Summer is Magic. Stuur ons dan een berichtje toppers. Doe dat via radiobnt.nl, de vernieuwde website. Ja, en morgenmiddag gaan we tussen 4 en 6 volgens mij, hè. Of bij Duncan, maar ik denk tussen 4 en 6. Gaan we 4 kaartjes weggeven voor de toppers in de Amsterdam Arena. Mocht je trouwens een ander liedje willen aanvragen in het kader van de Wolfgangplaat of de top 3. Ik hoor ook graag via radiobnt.nl.

0: BNT. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei. Maak het mooier.
7: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Het TUG-college van de gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. Meer dan 182.000 middelbare scholieren horen vandaag of ze geslaagd zijn voor hun eindexamen. Het merendeel, bijna 95.000 leerlingen, zit op het VMBO. Ruim 51.000 havisten en ruim 36.000 VWO'ers doen dit jaar examen. De uitslagen van herkansingskandidaten volgen later en het totale slagingspercentage wordt pas in het najaar bekendgemaakt. De Iraanse revolutionaire garde kondigt de volledige sluiting van de straat van Hormuz aan naar aanleiding van recente Amerikaanse aanvallen. Alle vaartuigen, waaronder olietankers en vrachtschepen, mogen de strategische vaarroute niet langer passeren. De Iraanse marine meldt dat 2 schepen die probeerden illegaal door de zeestraat te varen zijn geraakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het zuiden van het land verloopt niet bijzonder druk. De dagelijkse files veroorzaken zo'n 5 minuten vertraging. Er zijn ook een paar uitzonderingen. Op de A27 van Breda naar Gorkum, daar rijdt het langzaam tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. De vertraging is daar een kwartier. Op de A59 naar Den Bosch, daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Waalwijk Centrum en Nieuw-Kuik, 7 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. Daar is 1 rijstrook dicht. En de A73 van Nijmegen naar Maasbracht is nu helemaal dicht bij Roermond. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert.

Ja, 1985. Aha en Take On Me. Vrienden en vriendinnen, wij zeggen welkom voor deze donder.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

René Vroeger en Waylon, Hoe de Liefde Gaat. En Bibi Rexha met die sound uit de 90s. Samen met Faithless. Ja, New Religion. Het is trouwens nog maar de vraag of de stadions tijdens het WK voetbal vol zitten. De Financial Times heeft namelijk onderzoek gedaan. En nu blijkt dat er nog 180.000 kaarten beschikbaar zijn. Zo is de openingswedstrijd van aanstaande zaterdag van de Verenigde Staten tegen Paraguay nog steeds niet uitverkocht. En de gemiddelde ticketprijzen zijn de afgelopen maanden dan ook met 20% gedaald. Ja, en fans uit Algerije, Kaapverdië, Senegal, de Ivoorkust en Tunesië, die moeten schijnbaar duizenden euro's aan borg betalen om de Verenigde Staten in te komen. Of hebben grote problemen met het verkrijgen van een visum. Ja, vandaag begint het WK. Ja, en dan Belgische Tesla-eigenaren die kunnen nu, net als hier in Nederland, de handen van het stuur halen. Er is namelijk goedkeuring verleend aan de Full Self-Driving Technology. En dankzij het voorwerk van de RDW hier in Nederland kon de Vlaamse testperiode worden ingekort. Dus in een Tesla kun je instappen, je adres ingeven en dan gaan slapen.

Dan het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Bosch. Die heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik. Ja, en dat leidde tot risico's voor de patiëntenveiligheid. De man die werkte eerder al als medewerker bij een zorginstelling, maar werd ontslagen omdat hij middelen die onder de opiumwet vallen zou hebben meegenomen. En daarvoor werd hij in 2024 al veroordeeld. Vervolgens ging hij als ZZP'er aan het werk in de zorg. En nu hebben ze hem dus uit die functie ontheven. Nou, blijf erbij, zometeen onderweg de Word Wakker plaat. Je kunt hem nog aanvragen via radiobnt.nl. Jaren 80. Dit is Soul Sister.

0: Ja, sommige, it's only love.
1: De Word Wakker Plaat. Ja.
0: We hebben nog niet echt een verzoekplaatje binnengekregen dat we kunnen draaien. Ja, we krijgen hier regelmatig verzoekplaatjes binnen die niet passen bij het format wat we draaien. Ik heb vandaag gekozen als Word Wakker Plaat de nieuwe van Taylor Swift. Van de film Toy Story 5. Gaan we voor je draaien.
1: De

0: Ja, I knew it. I knew you. Het gaat denk ik wel weer een dikke top 40 hit worden. Ja, we kijken even naar buiten. Ja, ook vandaag wisselvallig weer in ons land. Met bijna dagelijks kans op regen. Het is misschien een tijdje droog, maar aan het einde van de middag, mensen, volgt er opnieuw regen. Ook morgen en het weekend verlopen we wisselvallig met fris weer. Temperaturen rond een graadje of 17, 18. Ja, normaal gesproken ligt de temperatuur nu rond een graadje of 21. Ook maandag ziet er op dit moment nog 19 graden en wel droog uit. Vanaf dinsdag, ja, dan wordt het lekker zomerweer. Volgende week rond deze tijd wordt het 27 graden. Dan Flitsmeister de controles. A2, Den Bosch, Utrecht, 69.4. De A16 tussen Breda en Dordrecht in beide richtingen wordt gecontroleerd bij 53.7. De A59 ook in beide richtingen bij 88.4. En de N262 bij Roosendaal bij 5.3. De N271 Gennep bij 114.5. En ik heb nog voor je de N271 bij Milsbeek. Daar zijn ze aan het controleren bij 116.0.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land lost de ochtendspits geleidelijk aan op. Er zijn nog wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Zoals op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 7 kilometer file met een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Knopende Stok. 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan de A59 naar Den Bosch tussen Waalwijk en Den Bosch West 9 kilometer met daar 20 minuten vertraging. De A73 van Nijmegen naar Maasbracht tussen Vendraai en Gubbenvorst 7 kilometer met een half uur oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En verderop is een ongeluk gebeurd bij Linnen. Daar is de weg nu helemaal dicht. Verkeer richting het zuiden kan het beste omrijden via Eindhoven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Maastricht-Aken Airport verkeert in zwaar weer. Terwijl het jaarverslag op zich laat wachten, heeft de provincie Limburg de waarde van haar vliegveldbezit in de boeken met bijna 10 miljoen euro afgewaardeerd naar 14 miljoen. Dat schrijft de Limburger vandaag. Ook is een noodregeling verlengd, waardoor de verlieslatende luchthaven langer zorggeld voor achterstallig onderhoud mag gebruiken om dagelijkse kosten te betalen. Tot overmaat van ramp heeft tegenstander Plan Air bij de Europese Unie een officiële klacht ingediend wegens vermeende illegale staatssteun door de provincie. Een mislukte plofkraak op een geldautomaat aan de Mierloseweg in Helmond heeft vannacht rond 3:15 geleid tot een enorme ravage. Omwonenden werden opgeschrikt door twee harde explosies. Door die enorme drukgolf sneuvelden ruiten van omliggende panden, waaronder een kapsalon en woningen aan de overkant. Een naastgelegen bakkerij liep zware schade op en moet voorlopig dicht blijven. Ook meerdere geparkeerde auto's raakten beschadigd. De daders sloegen op de vlucht. Het is nog onduidelijk of ze geld hebben buitengemaakt. En Max Verstappen race dit weekend op het circuit de Catalunya in Barcelona, de plek waar hij exact 10 jaar geleden sporthistorie schreef. Op 15 mei 2016 won hij als 18-jarige debutant voor Red Bull direct zijn allereerste Grand Prix, waarmee hij de jongste Formule 1-winnaar ooit werd en de eerste Nederlandse racewinnaar. Na een vroege uitvalbeurt in Monaco vorige week is de drievoudig wereldkampioen gebrand op herstel. Verstappen tempert de verwachtingen wel, aangezien concurrent Mercedes op dit moment over de sterkste auto beschikt. De eerste vrije training

0: De beste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: millennium.
1: De BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
2: Daarvoor gingen wij terug naar het jaar 2004. Oud liedje van Talk Talk, It's My Life, door No Doubt. En de nieuwe van Keigo, Save My Love. Ja, het nieuws uit de showbiz. De actrice Glenn Close en de filmregisseur Ridley Scott, die worden dit jaar met een ere-Oscar onderscheiden voor een hele oeuvre. Dat hebben ze gisteren bekendgemaakt. Ja, en dan Orgel Joke. De bekende Vlaardingse orgelspeelster. Die is schijnbaar door de FIFA benaderd voor een mogelijk optreden tijdens het WK voetbal. Mocht het Nederlands elftal de volgende ronde bereiken, dan krijgt zij de kans om voorafgaand aan een wedstrijd in de 16e finales het publiek in het stadion op te zwepen. Het is nog niet helemaal zeker of ze wel kan gaan vanwege haar gezondheid. En dan Jay-Z en Eminem, die werken samen aan een nummer. Volgens het tijdschrift The Rolling Stone is het de eerste samenwerking tussen de twee Amerikaanse artiesten in 25 jaar. Ja, en dan de acteurs Sarah Gilbert en Bruce McGill en Sherilyn Fenn. Die zijn toegevoegd aan de cast van de aankomende serie over Scooby-Doo. Dat heeft Netflix gisteren bekendgemaakt. Ja, en dan Barry Stevens. Vooral doorgaan. Die staat komende zomer met zijn voorstelling The Importance of Being Barry voor de laatste keer op de planken. De 82-jarige Barry die speelt de voorstelling op 24, 25 en 26 juli... in het Hartmuseum in Amsterdam. En ik kan je vertellen, Barry is vandaag jarig. En dan de serie The Shards, waarin Kaya Gerber een van de hoofdrollen vertolkt. Verschijnt 6 augustus op Disney+. Dat heeft de streamingdienst gisteren ook bekend.
3: One ticket, please.
4: Yeah.

Yeah, Barry White and Let the Music Play. Ja, ik heb de jarige artiesten voor je. Joshua Jackson, 48 jaar geworden vandaag. Canadees-Amerikaanse acteur van onder andere Scream 2. Dan Claire Holt, Australische actrice, wordt vandaag 38 jaar. Hugh Laurie, bekend, de Engelse acteur, Dr. Gregory House. Van de House-serie, die is vandaag 67 jaar geworden. Voormalige Franse Formule 1-coureur Jean Alesi, die wordt vandaag 62. Barry Stevens, Nederlandse danser en choreograaf, vandaag 82 jaar geworden. In juli dus zijn laatste voorstellingen in Amsterdam. Claire Holt, 38 jaar geworden. Australische actrice van onder andere Mean Girls 2. Ja, en ik ken er voor je hier uit het zuiden van Nederland. Onze Zon van Houtem. En Zon van Houtem die is vandaag jarig. Beste Zon, maakte met Monique vandaag een hele mooie dag van. We kregen namelijk een berichtje binnen van het scooterclubje. En Zon die wordt vandaag 65. Dus allemaal lekker genieten namens het scooterclubje. Ja, en ben je ook jarig vandaag? Dan gaan we speciaal, niet voor je zingen. Maar we gaan natuurlijk wel voor je meejuichen vandaag. Dat doen we op de achtergrond. Ik heb geen jarige zanger die vandaag jarig is, of een zangeres, of een andere popgroep. In ieder geval ben je jarig gefeliciteerd. We gaan een plaatje draaien van Tom Grennan tot aan 9 uur.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
4: Boost yourself.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: bnt.nl/adverteren. Radio BNT. Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
2: Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen hun inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren. Maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. Het Tuchcollege van de Gezondheidszorg in Den Bosch heeft een hulpverlener een beroepsverbod opgelegd vanwege ernstig alcoholmisbruik dat risico's voor patiëntveiligheid opleverde. De man werd in 2024 veroordeeld voor het meenemen van middelen onder de opiumwet en werkte daarna als ZZP'er in de zorg. Hij voerde ongepaste medische handelingen uit en verkeerde volgens politie meerdere keren onder invloed van alcohol. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is dit jaar voor het eerst sinds 2006 gedaald naar ruim 129.000. De afname wordt sterk beïnvloed door minder studenten uit Duitsland en China, respectievelijk 1680 en 1000 minder. Het aantal Duitse studenten daalt al sinds het collegejaar 2022-23, mogelijk door nieuwe opleidingseisen voor psychotherapeuten. Chinese universiteiten stijgen in internationale ranglijsten. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. In de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. Erik Kreutzer.

Ja, ik vind het toch jammer dat zo'n artiesten zo vroeg zijn overleden. Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Vrienden, wij zeggen welkom voor de donderdag.

0: When I spent the summer on you.
1: Ja, Lucas en Steve. Lucas Jansen uit Maastricht. Wat zeg ik? Steven Jansen uit Maastricht. En Lucas de Wert uit Berg en Terblijf. Summer on You. Daarvoor de uur van Robert van Hemert. Zandloopster. Zou het zo'n hit worden als Zoet, Zout en Zuur? Zou kunnen. Zag dat het aantal buitenlanders dat in Nederland studeert is voor het eerst in 20 jaar afgenomen. Voor het studiejaar 2025-2026 schreven 129.764 internationale studenten zich in voor een opleiding. Ja, de onderzoekers die verwachten dat het aantal internationale studenten de komende jaren zal gaan afnemen. Inmiddels is Duitsland natuurlijk het belangrijkste land van herkomst voor de buitenlandse studenten die hier komen studeren. Verder bestaat de top 5 uit Italië, Roemenië, Spanje en Polen. Ja, de economische opleidingen die blijven populair. En de technische studies die staan op een flinke groei op de tweede plek. Ja, en dan een piloot van de vliegmaatschappij Air Canada. Die heeft 17 jaar lang zonder een geldige vliegvergunning gevlogen. De voormalige gezagvoerder die maakte meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten en vervoerde tienduizenden passagiers. Het onderzoek naar de 59-jarige Geoffrey Way begon in januari. De Canadese luchtvaartautoriteit Transport Canada die had namelijk onregelmatigheden ontdekt in de documentatie van de piloot tijdens een routine-evaluatie. Nou, de voormalige piloot, die inmiddels trouwens met pensioen is, begon zijn carrière bij Air Canada. En daar promoveerde hij in 2009 tot gezagvoerder. Daar was een geldig brevet voor nodig, maar dat had hij niet. Hij maakte gebruik van frauduleuze documenten om zowel de luchtvaartmaatschappij als de toezichthouder te misleiden. Hij vloog jarenlang in Boeings en hij verdiende bijna 3 miljoen Canadese dollar. Zo'n 1,9 miljoen euro. Ja, van de andere kant. Misschien weet zo'n oude piloot het dan nog wel beter dan iemand wat wel gestudeerd heeft. Hè?

0: zijn de 90s op BNT. En wat heb ik voor je? De snelheidscontroles. Ze zijn aan het controleren voor ons flitsmeister op de A16 in beide richtingen tussen Breda en Dordrecht bij 53.7. Ook in beide richtingen op de A59 tussen Breda en Dinteloord bij 88.4. Dan de N262 Roosendaal 5.3. N271 Gennep bij 114.5. De N273 bij Gratum, daar zijn ze aan het controleren bij 43.1. En bij Ittervoort op 40.2. Ja, dan even de ANWB.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Bokstel en de afrit Den Bosch-West over 7 kilometer. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N65 van Tilburg naar Den Bosch tussen de afrit Helvoort en de afrit Kromvoort 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: Goedemorgen. Maastricht-Aken Airport verkeert in zwaar weer. Terwijl het jaarverslag op zich laat wachten, heeft de provincie Limburg de waarde van haar vliegveldbezit in de boeken met bijna 10 miljoen euro afgewaardeerd naar 14 miljoen. Dat schrijft de Limburger vandaag. Ook is een noodregeling verlengd waardoor de verlieslatende luchthaven langer zorggeld voor achterstallig onderhoud mag gebruiken om dagelijkse kosten te betalen. Tot overmaat van ramp heeft tegenstander Plan Air bij de Europese Unie een officiële klacht ingediend wegens vermeende illegale staatssteun door de provincie. Een mislukte plofkraak op een geldautomaat aan de Mierloseweg in Helmond heeft vannacht rond 3:15 geleid tot een enorme ravage. Omwonenden werden opgeschrikt door twee harde explosies. Door die enorme drukgolf sneuvelden ruiten van omliggende panden, waaronder een kapsalon en woningen aan de overkant. Een naastgelegen bakkerij liep zware schade op en moet voorlopig dicht blijven. Ook meerdere geparkeerde auto's raakten beschadigd. De daders sloegen op de vlucht. Het is nog onduidelijk of ze geld hebben buitengemaakt. En Max Verstappen race dit weekend op het circuit de Catalunya in Barcelona, de plek waar hij exact 10 jaar geleden sporthistorie schreef. Op 15 mei 2016 won hij als 18-jarige debutant voor Red Bull direct zijn allereerste Grand Prix, waarmee hij de jongste Formule 1-winnaar ooit werd en de eerste Nederlandse racewinnaar. Na een vroege uitvalbeurt in Monaco vorige week is de drievoudig wereldkampioen gebrand op herstel. Verstappen tempert de verwachtingen wel, aangezien concurrent Mercedes op dit moment over de sterkste auto beschikt. De eerste vrije training in de Formule 1 voor de Grand Prix van Barcelona is morgen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT. Radio.

0: King. Dafo Bella Perez, El Mundo Bailando. En de nieuwe van Ilse de Lange, Something Good. Ja, misschien wel een goed berichtje voor alle vrouwen. Want vrouwen die zich bedreigd voelen, bijvoorbeeld door een stalker of eergerelateerd geweld, die mogen in de toekomst pepperspray bij zich dragen om zichzelf te verdedigen. Pepperspray die blijft dan illegaal, maar er kan een uitzondering op de wet worden aangevraagd. Dat heeft de minister van Justitie David van Weel aan de Tweede Kamer bekendgemaakt. Dus, dan weet je dat. En dan Max Verstappen, die heeft ook geluk. Komend weekend natuurlijk in Barcelona. Maar de FIA heeft overeenstemming bereikt met het Formula One management, de teams en de motorenfabrikanten over de veranderingen aan de motorreglementen in de Formule 1. En dat betekent dat de coureurs vanaf 2027 met sterkere brandstofmotoren en zwakkere elektromotoren gaan rijden.
1: Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. De favoriete top 3.
0: Ja, we gaan afsluiten met de top 3. Strakjes de baas in tijd. Hoor je Playa Hiti, laat het ons weten. Toppers. Daarna 12:04 Duncan in de middag. En Roger Schepers tussen 4 en 6. Ja, en denk eraan. Vanaf begin juli krijgen we een nieuwe collega. Onze Tim. Tim van Veerde die komt richting Radio BNT. Zit momenteel bij de regionale zender in Limburg. En vanaf begin juli ga je hem horen tussen 10 en 1. Even kijken, top 3. Op nummer 3 Shanice uit de 90s. Op 2 Dua Lipa en op 1 Wham. Ik wens je een fijne donderdag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis, de beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
0: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
0: Aldi.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Radio BNT.
11: Dit is de nieuwsupdate.
12: Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Bijna de helft van de Nederlanders deed vorig jaar vrijwilligerswerk. Dit aandeel is vergelijkbaar met 2019, maar ligt lager dan in 2024 en 2023. Vooral 65 tot 75-jarigen zijn wekelijks of maandelijks actief, meestal bij sportverenigingen. De meeste vrijwilligers beoordelen de inzet met een 7,7 als rapportcijfer. De Amerikaanse ambassadeur bij de NAVO, Matthew Whitaker, roept Amerikaanse en Europese bedrijven op om meer samen te werken aan defensiematerieel. De Verenigde Staten zullen de NAVO niet de rug toekeren. Maar de lastenverdeling moet eerlijker worden. Bondgenoten moeten meer inspanning leveren en Europa mag niet langer op Amerikaanse financiering voor veiligheid vertrouwen. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon. In de oostelijke provincies ontstaan wel buien die minder fel zijn dan eerder. En de rest van het land is vanmiddag overwegend droog. En de temperatuur loopt op naar zo'n 16 tot 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Tot 12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl. Radio BNT, waar muziek je raakt. Radio BNT. Kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026? The summer is magic. App nu Toppers via radiobnt.nl en maak kans.

kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026? The summer is magic. App nu Toppers via radiobnt.nl en maak kans. Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Maastricht-AK Airport verkeert in zwaar weer. Terwijl het jaarverslag op zich laat wachten, heeft de provincie Limburg de waarde van haar vliegveldbezit in de boeken met bijna 10 miljoen euro afgewaardeerd naar 14 miljoen. Dat schrijft de Limburger vandaag. Ook is een noodregeling verlengd waardoor de verlieslatende luchthaven langer zorggeld voor achterstallig onderhoud mag gebruiken om dagelijkse kosten te betalen. Dat overmaat van ramp heeft tegenstander Plan Air bij de Europese Unie een officiële klacht ingediend wegens vermeende illegale staatssteun door de provincie. Een mislukte plofkraak op een geldautomaat aan de Mierloseweg in Helmond heeft vannacht rond 3:15 geleid tot een enorme ravage. Omwonenden werden opgeschrikt door twee harde explosies. Door die enorme drukgolf sneuvelden ruiten van omliggende panden, waaronder een kapsalon en woning aan de overkant. Een naastgelegen bakkerij liep zware schade op en moet voorlopig dicht blijven. Ook meerdere geparkeerde auto's raakten beschadigd. De daders sloegen op de vlucht. Het is nog onduidelijk of ze geld hebben buitengemaakt. En Max Verstappen race dit weekend op het circuit de Catalunya in Barcelona, de plek waar hij exact 10 jaar geleden sporthistorie schreef. Op 15 mei 2016 won hij als 18-jarige debutant voor Red Bull direct zijn allereerste Grand Prix, waarmee hij de jongste Formule 1-winnaar ooit werd en de eerste Nederlandse racewinnaar. Na een vroege uitvalbeurt in Monaco vorige week is de drievoudig wereldkampioen gebrand op herstel. Verstappen tempert de verwachtingen wel, aangezien concurrent Mercedes op dit moment over de sterkste auto beschikt. De eerste vrije training in de Formule 1 voor de Grand Prix van Barcelona is morgen. En tot zover het regionieuws op Radio.

0: BNT.
1: BNT.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
9: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
12: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sausen, tweede gratis.
11: Lekker hoor.
12: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
11: Boeie.
12: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
11: Zoé.
12: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
11: Yes.
12: De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Hamster.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Zorgaanbieder Expert Care sluit 2 zorgvilla's voor ernstig gehandicapte kinderen pas als er voor alle bewoners een passend alternatief is gevonden. Minister Mirjam Sterk heeft dit afgedwongen na overleg met de eigenaar. De geplande sluiting in Vleuten en Waalre per 1 juli is uitgesteld om zorgvuldigheid voor de kinderen te waarborgen. Paus Leo XIV bezoekt naar Barcelona, de Canarische eilanden, om aandacht te vragen voor het migratievraagstuk. Tijdens zijn reis op Tenerife en Gran Canaria spreekt de paus 10.000 gelovigen aan. Hij bezoekt ook een beruchte pier die hij wil omdopen van een kade van schaamte naar een kade van hoop. Canada is het volgende in een reeks landen dat de regels voor social media voor kinderen aanscherpt. Eerder kwamen bijvoorbeeld Australië en Griekenland met een algeheel verbod. Canada was dat eerst ook van plan, maar de regering is er toch van overtuigd dat de apps veilig kunnen worden gebruikt als er voldoende regels zijn. Uitkeringsinstantie UWV laat extern onderzoek doen naar de eigen werkcultuur na eerdere signalen over een onveilige werksituatie en hoge werkdruk. Adviesbureau KPMG voert het onderzoek uit op verschillende locaties, waaronder Amsterdam. De resultaten moeten eind dit jaar helder zijn, zodat de instantie gerichte maatregelen kan nemen. Het weer nog. Vanmiddag is het overwegend droog met temperaturen van 16 tot 18 graden. Later bereikt een regengebied het westen en trekt gedurende de avond oostwaarts over Nederland. Het wordt een langere tijd nat. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? BNT. Stuur je appje via radiobnt.nl.

12 uur in de Bazertijd. Wat wil jij horen? Stuur het nu door via de Radio BNT WhatsApp 043 200 3123. Dit is in de Bazertijd.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Maastricht-Aken Airport verkeert in zwaar weer. Terwijl het jaarverslag op zich laat wachten, heeft de provincie Limburg de waarde van haar vliegveldbezit in de boeken met bijna 10 miljoen euro afgewaardeerd naar 14 miljoen. Dat schrijft de Limburger vandaag. Ook is een noodregeling verlengd waardoor de verlieslatende luchthaven langer zorggeld voor achterstallig onderhoud mag gebruiken om dagelijkse kosten te betalen. Tot overmaat van ramp heeft tegenstander Plan Air bij de Europese Unie een officiële klacht ingediend wegens vermeende illegale staatssteun door de provincie. Een mislukte plofkraak op een geldautomaat aan de Mierloseweg in Helmond heeft vannacht rond 3:15 geleid tot een enorme ravage. Omwonenden werden opgeschrikt door twee harde explosies. Door die enorme drukgolf sneuvelden ruiten van omliggende panden, waaronder een kapsalon en woningen aan de overkant. Een naastgelegen bakkerij liep zware schade op en moet voorlopig dicht blijven. Ook meerdere geparkeerde auto's raakten beschadigd. De daders sloegen op de vlucht. Het is nog onduidelijk of ze geld hebben buitengemaakt. En Max Verstappen race dit weekend op het circuit de Catalunya in Barcelona, de plek waar hij exact 10 jaar geleden sporthistorie schreef. Op 15 mei 2016 won hij als 18-jarige debutant voor Red Bull direct zijn allereerste Grand Prix, waarmee hij de jongste Formule 1-winnaar ooit werd en de eerste Nederlandse racewinnaar. Na een vroege uitvalbeurt in Monaco vorige week is de drievoudig wereldkampioen gebrand op herstel. Verstappen tempert de verwachtingen wel, aangezien concurrent Mercedes op dit moment over de sterkste auto beschikt. De eerste vrije training in de Formule 1 voor de Grand Prix van Barcelona is morgen. En tot zover het regionieuws op radio.

0: Radio BNT. Waar muziek je raakt.
1: Waar muziek je raakt.
0: Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
10: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO. Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
2: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
17: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
16: Ja, de leeuw komt eraan.
17: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
18: Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT. En maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert.
19: Duncan Fresh. Aan die track The Summer is Magic komt sneller voorbij dan je denkt. Opgelet. Harry Styles hoor je ook en eerst Barry White. Die hoor je nu tijdens je lunch.
20: We got it together, didn't we?

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: deze man was er toch nog wat gejuicht te horen dit jaar in de arena. Want van Ajax hoefden we het niet te hebben, hè?
1: Duncan Frisch.
0: Door Harry Styles wel. Er kwamen duizenden, tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen op af op de concerten van hem in de arena. American Girls hoorde je op Radio BNT. Barry White en You're the First, The Last, My Everything hoorde je ook op deze donderdagmiddag. Dat is het. Iets na 12. Duncan hier met de lunch van BNT. Ben je er al aan begonnen of ga je dat nog doen? De muzikale ondersteuning daarvan is hier via Radio BNT. Heb je onze site al ingetikt? RadioBNT.nl. Dan zie je daar staan, stuur een appje. Dat heb je nodig deze middag. Want als je de Summer is Magic voorbij hoort komen en je appt ons dan het woord toppers, dan maak je kans op ticket voor de Toppers in Concert. Zij staan over een dikke week in de arena. Je kunt erbij zijn. Dus als je The Summer is Magic hoort, dat liedje, dan laat het weten. En stuur toppers naar radiobnt.nl. Zometeen nog Nielson onderweg en Back to the Zeros tijdens de lunch van BNT met Liberty X. Just a little.

kans maken op tickets voor de Toppers in Concert 2026? The summer is magic. App nu Toppers via radiobnt.nl en maak kans. Radio BNT. Oeh.

0: was ik dan. Louis the X, Just a Little, Nielsson, Sexy als ik dans. En hij kwam voorbij, hè?
1: Met Radio BNT naar de toppers.
0: Ja, je hebt het goed gehoord. The Summer is Magic hoorde je op Radio BNT. Het was jouw teken, jouw cue om toppers te appen naar radiobnt.nl. Dank voor het doen daarvan. Vanmiddag in de middagshow hoor je of jij de dagwinnaar daarmee bent. En dus morgen kans maakt op tickets voor de toppers. Hoor je in de middagshow vanmiddag nou niet jouw naam? En wil je toch kans maken op die tickets voor de toppers? Morgen is jouw laatste kans en dan hoor je nog twee keren overdag The Summer is Magic. En als je dan toppers hebt, dan maak je alsnog kans op tickets voor de toppers. Op 19, dan wel 20 juni. In de Arena in Amsterdam. Dus luisteren vanmiddag na de middagshow als jouw naam wordt genoemd. Wellicht wel. De lunch van BNT. We vinden ons vervolg zometeen in One Republic and Fire. Het had iets te maken met het EK voetbal destijds. En dat is wel leuk, want vandaag gaat het WK voetbal natuurlijk van start met de wedstrijd om 19:30. Tenminste, dan begint de openingsceremonie met onder andere optredens van Shakira. En daarna spelen Mexico en Zuid-Afrika de openingswedstrijd om 21:00. In Our City hoor je nu, dit is Big

0: Fire. Dat alweer 2 jaar geleden. Fire van Medusa met One Republic. Dit jaar natuurlijk weer Shakira in de schijnwerpers voor het WK-voetbal. Zij heeft het liedje daarvan gemaakt en treedt vanavond op tijdens de openingsceremonie. Zin in, lekker voetbal. WK gaat beginnen. Ik heb er echt zin in. Ik hoop dat je ook zin hebt in een rijtje van 4. Dat hoor je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer in Limburg en Brabant voor vandaag. Geruime tijd een mix van stapelwolken en opklaringen. Geleidelijk komt er sluierbewolking, dan kan er ook een bui overtrekken. Het is tot de avond wel meestal droog. Zo'n 18 graden maximaal. Vanavond gaat het wel regenen. Morgen overdag overwegend bewolkt. Ook periode met regen bij meer wind dan vandaag. Later op de dag wordt het droog en tegen de avond kan het nog zo'n 19 graden worden. Eerder op de dag is het slechts 15 à 16 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op scholengemeenschap Groenewald aan de Kinskystraat in Stijn zijn vanochtend 2 leerlingen onwel geworden. Ze zijn met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politie en ambulance waren aanwezig op de school. De oorzaak is nog onduidelijk, maar de politie onderzoekt de zaak en laat weten dat een gaslek is uitgesloten. Er is geen gevaar voor de overige leerlingen of de omgeving. De school is open en alles gaat gewoon door. Op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven is vanochtend een brommobiel van een oplegger gevallen. De vrachtwagen vervoerde 3 voertuigen, waarvan het middelste exemplaar op het wegdek belandde en op zijn kant bleef liggen. De chauffeur en omstanders slaagden erin de brommobiel snel weer rechtop te zetten. De chauffeur bleef ongedeerd en de brommobiel liep krassen op aan de zijkant. Het overige verkeer ondervond weinig hinder van het incident. En nog meer nieuws vanaf de weg. De Roertunnel op de A73 richting het zuiden is vanochtend enige tijd afgesloten geweest door een ongeval. Iets na 7:30 schaarde een auto met een aanhangwagen in de tunnelbuis richting Maasbracht, waardoor de weg geblokkeerd raakte. Rijkswaterstaat leidde het verkeer om via de A67 en A2 om het beschadigde asfalt direct te repareren. Er vielen geen gewonden bij de botsing. Rond 8:45 was de tunnel weer volledig open voor het verkeer. En tot zover het regionieuws op Radio.

Crystal Sister als laatste in het rijtje van vier. Met ook partner sisters Jennifer Lopez en David Guetta en Anastasia hoor je Left Outside Alone. Dit is Radio BNT. Ed Sheeran hoor je zo meteen. Sapphire en opgelet. Er is een vrouw uit Udenhout die dacht een rekening van haar creditcardmaatschappij te betalen, maar hielp ongemerkt criminelen. Hoe dat zit, vertel ik je zo meteen. Een waarschuwing vooraf, want opgelet, het is een nieuwe vorm van phishing. Hoe dat werkt, opgelet, zo meteen op Radio BNT. Na dus Ed Sheeran, Sapphire en dit zijn Spice Girls.

iTunes, Sapphire op Radio BNT. Goedemiddag, dit is BNT. Een minder goede middag voor een vrouw uit Udenhout. Ik vertelde het je zojuist. Het is een nieuwe slimme vorm van phishing die rondwaart. Gebeurde ditmaal in Udenhout dus. De vrouw dacht even netjes haar creditcardgegevens te controleren via een mailtje. Maar op de achtergrond installeerden criminelen met die gegevens haar digitale bankpas op hun telefoon. Weggeld! Dankzij AI-tools zoals ChatGPT bevatten die nepmails tegenwoordig geen enkele spelfout meer. En lijken ze dus 100% echt. Dus de gouden regel voor deze donderdag is: vertrouw je een mailtje van je bank of creditcardmaatschappij niet. Klik nergens op, maar bel ze zelf even op. Houd je cent tenminste op je eigen rekening. Het is BNT met zometeen September. Jonas Blue is nog onderweg en Jax Jones is hier. Dit is Whistle. Baby.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
2: Oranje. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
7: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
6: Echt?
7: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. Ook Triodos Bank beperkt de mogelijkheden voor een aflossingsvrije hypotheek. Klanten kunnen vanaf 1 juli nog maximaal 30% van de waarde van hun woning aflossingsvrij financieren met een nieuwe hypotheek waarbij ze tussentijds alleen de rente betalen. Dat geldt ook bij het verhogen van een bestaande lening. Een van de oprichters van ijsproducent Ben & Jerry's vindt dat eigenaar de Magnum Ice Cream Company zijn merk aan het vernietigen is. Het bedrijf zou kritiek op de Amerikaanse president Trump proberen te weren. De Magnum Ice Cream Company heeft gezegd dat het niet de bedoeling is om kritisch te zijn over Trump. Dat druist in tegen de waarde van het merk Ben & Jerry's. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Duncan Fresh. Jonas Blue, ken je die nog? Die heeft een nieuwe zomerse plaat uitgebracht. Die hoor je zo meteen. Age of Desire. Eerst September.

misschien is het weer er nog niet helemaal naar, maar het WK voetbal gaat beginnen. De zomervakantie komt eraan. Eindexamenleerlingen horen vandaag of ze geslaagd zijn of niet. Aan alles voel je, de zomervakantie staat voor de deur. Duncan Fresh. En dan ook nog zo'n fijne nieuwe zomerse track van Jonas Blue gedropt. Edge of Desire hoorde je op Radio BNT September en Cry for You. Nou, probeer die zomerse sfeer nog even vast te houden, want van het weer hoeven we het vandaag nog niet te hebben. Een mix van stapelwolken en opklaringen. Geleidelijk komt er sluierbewolking. Hier en daar kan al een bui vallen, maar vanavond gaat het sowieso regenen. Dus je bent gewaarschuwd. BNT op je donderdag. Duncan hier met Agda en de Munich zometeen meezingen met Morgen wordt fantastisch en pak je luchtgitaar er maar bij. Voor All Right Now, dit is Free.

kon de radio niet in de 90s aanzetten zonder Britney Spears te horen. Met End 90s Baby One More Time. Agda de Munnik hoorde je ook. Morgen wordt fantastisch en free. All right now. Dit is BNT, je donderdagmiddag. En ook zo'n track die je dan weer in het jaar 2019 op de radio hoorde. Eigenlijk, als je radio opzette, had je 50% kans dat deze track voorbij kwam. Want zo populair was deze. Kun je wel van voor tot achter nog meezingen? Tones and I hoor je nu op Radio BNT. Dit is Dance.

0: Joe Zesra heeft even een sabbatical. Hij maakt geen muziek. Dit is een van zijn laatste wapenfeiten, Green Green Grass. Hij maakte ook ooit Budapest, ken je die nog? Het is eigenlijk geschreven over een stad waar hij destijds nog nooit was geweest. Het is een beetje alsof ik een liedje maak over de frituur van gisteravond. Oh, daar was ik wel geweest. Ja. Dat kan dus niet. George Ezra, hoorde je op Radio BNT. Richting een nieuw rijtje van vier. Zometeen Toploader en ook Teddy Swims is onderweg. De man die komende week op Pinkpop staat. Dat zometeen. Eerst even kijken naar het weer. Geruime tijd, een mix van stapelwolken en opklaringen. Steeds meer sluierbewolking. Er kan ook al een bui overtrekken over Limburg en Brabant. Vanavond gaat sowieso regenen. En het is maximaal 18 graden vandaag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op scholengemeenschap Groenewald aan de Kinskystraat in Stijn zijn vanochtend twee leerlingen onwel geworden. Ze zijn met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politie en ambulance waren aanwezig op de school. De oorzaak is nog onduidelijk, maar de politie onderzoekt de zaak en laat weten dat een gaslek is uitgesloten. Er is geen gevaar voor de overige leerlingen of de omgeving. De school is open en alles gaat gewoon door. Op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven is vanochtend een brommobiel van een oplegger gevallen. De vrachtwagen vervoerde drie voertuigen, waarvan het middelste exemplaar op het wegdek belandde en op zijn kant bleef liggen. De chauffeur en omstanders slaagden erin de brommobiel snel weer rechtop te zetten. De chauffeur bleef ongedeerd en de brommobiel liep krassen op aan de zijkant. Het overige verkeer ondervond weinig hinder van het incident. En nog meer nieuws vanaf de weg. De Roertunnel op de A73 richting het zuiden is vanochtend enige tijd afgesloten geweest door een ongeval. Iets na 7:30 schaadde een auto met een aanhangwagen in de tunnelbuis richting Maasbracht, waardoor de weg geblokkeerd raakte. Rijkswaterstaat leidde het verkeer om via de A67 en A2 om het beschadigde asfalt direct te repareren. Er vielen geen gewonden bij de botsing. Rond 8:45 was de tunnel weer volledig open voor het verkeer. En tot zover het regionieuws op Radio.

Future, David Guetta, Without You, dit is BNT. Met het rijtje van vier, daarin zat Talk Talk ook en Teddy Swims met Toploader en Dancing in the Moonlight. Dat allemaal in het rijtje van vier, waarvan je straks weer een nieuwe ronde hoort. Geboren in Madrid, heeft zelfs nog aan de universiteit een studie gevolgd en is nog steeds actief als zanger. Dus hij heeft muziekwetenschappen, denk ik, gestudeerd. Dingen zeker, hij heeft situs inversus. Dat is een gekke afwijking, daarmee is hij geboren. Wat blijkt nu? Belangrijke organen in zijn lichaam bevinden zich aan de andere kant van het lichaam dan waar ze zich normaal bevinden. Weet je het gevoel wat je hebt als je heel brak bent op zaterdagochtend? Enrique Iglesias, hoor je nu en Escape.

0: Vera, ze mochten vorige week tijdens de oefenwedstrijd tegen Algerije van het Nederlandse elftal het volkslied doen. Hè. Dat ging niet helemaal vlekkeloos, maar dat had ze zelf ook door. Ze vonden vooral een hele eer om dat te doen. Vera, het helpt HIO BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Met een nieuwe opgave in de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest bij een vertaalde songtekst. Dit is de vertaling van vandaag. Als ik mezelf ken en jou ken, is er niets wat we kunnen doen. Als ik mezelf ken en jou ken, we moeten het gewoon onder ogen zien. Dit keer is het voorbij. Uit elkaar gaan is nooit makkelijk, ik weet het, maar ik moet gaan. Als ik mezelf ken en jou ken, is dit het beste wat ik kan doen. Over welke track gaat dit? Enig idee? Je mag een gok wagen via radiobnt.nl. Volg de plaats zometeen na CNCO Little Mix. Dit is Reggaeton Lento. Boy, I-

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en ga.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. Iran heeft fel gereageerd op nieuwe aanvallen door de VS. De illegale en criminele beschietingen schenden het staakt het vuren en maken het bestand ook bijna betekenisloos. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ondertussen lopen de onderhandelingen over een vredesakkoord erg stroef. Uitkeringsinstantie UWV gaat een onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat zegt een woordvoerder na een bericht van het programma 1 Vandaag. Het onderzoek wordt gedaan door een extern adviesbureau en moet eind dit jaar zijn afgerond. Er zou een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk zijn bij het UWV. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: De vertaalvraag.
6: Dit was de opgave als ik mezelf ken en jou ken is al niet wat we kunnen doen. Als ik mezelf ken en jou ken, we moeten het gewoon onder ogen zien. Dit keer is het voorbij. Uit elkaar gaan is nooit makkelijk, ik weet het, maar ik moet gaan. Als ik mezelf ken en jou ken, is dit het beste wat ik kan doen. Ik zocht hierbij titel en artiest. Je mocht insturen via de Radio BNT site.
3: Duncan Fresh.
6: En dan het adres radiobnt.nl is gebruikt door...

Jij hebt het verpest. Jij bent met iemand anders gegaan. Homewrecker Summer hoor je op Radio BNT. En ook het goede antwoord in de vertaalvraag van vandaag kwam voorbij. Hoor Abba, Knowing Me, Knowing You. Het vervolg van je middag is hier. Mijn naam is Duncan. En zijn naam is Tim Deluxe. Je hoort hem met It Just Won't Do.

Die en Pio Bella Costa Penauri ook de Hardway en Tim Deluxe en Just Don't Do kwam voorbij. Mogelijke brandstichting geweest in Heerlen gisteravond. Daar is een auto in brand gevlogen. Incident gebeurde iets na 11 uur aan de Hudsonstraat. Brandweer kwam snel ter plaatse. Kon voorkomen dat het geparkeerde voertuig volledig uitbrandde. Volgens iemand ter plaatse was de grootste schade aan de voorkant bij de motorkap. Niemand raakte gewond en de politie houdt dus rekening met brandstichting. Goedemiddag. Hoe gaat je middag? Lekker of kun je wat extra muziek gebruiken? Dat komt goed uit. Mucha Boy, dan komt eraan na...

0: In Weert heb je binnenkort Bospop. Dat is een beetje rock georiënteerd. En wie staat daar? Lenny Kravitz. Mucha Buena koffelde het ooit. Om haar hit Real Girl ervan te maken, Mucha Buena op Radio BNT. Met zometeen een nieuw rijtje van vier. Offenbach is onderweg en ook Wax ga je horen zometeen in een nieuw rijtje van vier. Vier hits non-stop achter elkaar. Ik heb eerst het regio nieuws voor je en allereerst het weer. Tot de avond op het bijna droog. Vanavond dan wel regen. Het is dan 18 graden vandaag, maximaal. Morgen vandaag ook overwegend bewolkt. Dan ook periode met regen. Richting de avond wordt het dan droog. Dan maximaal 19 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: Op scholengemeenschap Groenewald aan de Kinskystraat in Stijn zijn vanochtend twee leerlingen onwel geworden. Ze zijn met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Politie en ambulance waren aanwezig op de school. De oorzaak is nog onduidelijk, maar de politie onderzoekt de zaak en laat weten dat een gaslek is uitgesloten. Er is geen gevaar voor de overige leerlingen of de omgeving. De school is open en alles gaat gewoon door. Op de John F. Kennedy-laan in Eindhoven is vanochtend een brommobiel van een oplegger gevallen. De vrachtwagen vervoerde drie voertuigen, waarvan het middelste exemplaar op het wegdek belandde en op zijn kant bleef liggen. De chauffeur en omstanders slaagden erin de brommobiel snel weer rechtop te zetten. De chauffeur bleef ongedeerd en de brommobiel liep krassen op aan de zijkant. Het overige verkeer ondervond weinig hinder van het incident. En nog meer nieuws vanaf de weg. De Roertunnel op de A73 richting het zuiden is vanochtend enige tijd afgesloten geweest door een ongeval. Iets na 7:30 schaarde een auto met een aanhangwagen in de tunnelbuis richting Maasbracht, waardoor de weg geblokkeerd raakte. Rijkswaterstaat leidde het verkeer om via de A67 en A2 om het beschadigde asfalt direct te repareren. Er vielen geen gewonden bij de botsing. Rond 9:15 was de tunnel weer volledig open voor het verkeer. En tot zover het regio nieuws op Radio.

Radio BNT, het rijtje van vier. En als laatste hoorde je Avril Lavigne daarin, Complicated. Grote meid was dat in de zeros, hè? Deze plaat kwam wel nadat Chaotic ook al een plaat had uitgebracht. Ken je die nog? Het was het bandje dat werd gevormd door het programma van John de Mol. Star Maker, allemaal mensen in één groot Big Brother huis. En uiteindelijk moest dat dan de nieuwe band worden. De nieuwe boy- en girlband van Nederland. En dat werd Chaotic. Damn werd hun grote hit. In 2003 gingen ze eigenlijk alweer uit elkaar. Maar nu is er een comeback van Chaotic. Ze staan vanavond en morgen in Tivoli-Vredenburg. Dat houdt ook in dat Stefan, onze Brabantse vriend uit de Waalwijk, een van de leden, ook te zien is in Utrecht. Er zijn nog enkele kaarten voor optredens, maar echt de laatste kaarten. Want het eerste concert van ze in Tivoli was binnen 20 minuten uitverkocht. Superleuk, Chaotic dus. Radio BNT Fink van Aretha Franklin hoor je zo meteen. En dit is Kylie Minogue.

0: Emily Sunday op Radio BNT en Next to Me. Heb je zin in om zometeen je favoriete plaat aan te vragen?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik hoop het wel, want hij komt eraan zometeen, de takeover op de radio. Dat houdt in dat de radio zometeen wordt weggegeven. Maar niet zomaar aan iemand, maar aan jou. Jij hebt het zometeen voor het zeggen en mag bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Dus waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Let me know, radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en laat me weten wat je zometeen zou willen horen in de takeover. Tot zometeen. Shapeshifters zijn ook onderweg. De nieuwste Ed Sheeran met Martin Garrix ga je nog horen. Repeat It. En dit is een van de zomertracks van dit jaar. Hugo.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
4: Ja, de leeuw komt eraan.
5: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. PVV-statenlid Ronald van Tichelen moet een taakstraf uitvoeren van 200 uur... omdat hij is ingereden op een milieuactievoerster bij het Noord-Hollandse provinciehuis in Haarlem. De rechtbank Noord-Holland veroordeelt hem onder andere voor poging tot zware mishandeling en doorrijden na een ongeval. Het slachtoffer raakte niet zwaar gewond. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
15: We geven zo meteen, alsof het niks is, gewoon de radio aan jou. De takeover komt eraan en je kunt aanvragen wat je maar wil.

0: van twee vrienden, want dat zijn ze van elkaar. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It op Radio BNT. Dit repeaten we ook elke dag rond 3:10.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Omdat het zo fijn is, zeker voor jou, want jij hebt het voor het zeggen. 20 minuten lang de Takeover op de radio vanaf nu. Dat betekent dat de radio vanaf nu van jou is. De playlist is leeg en die mag jij opvullen. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je draaien voor heel Limburg en Brabant? Je mag het laten weten via radiobnt.nl. Via dat adres kun je klikken op stuur een appje. Dan kun je mij laten weten wat je graag zou willen horen. Ik zit op kantoor in Waalwijk en de hele afdeling hier zit al mee te swingen op de stoel. Groetjes van Lieke, ze vraagt aan Wammek en Wammek.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Heb je de film over hem gezien? Ik nog niet, maar ik wil hem wel graag zien. Michael Jackson, Will You Be There op Radio BNT. Werd aangevraagd in de Radio BNT Takeover van vandaag. En dat werd gedaan door Bram. Hij moest denken aan die ene film Free Willy, want daar was deze track voor. Hè? Ken je die nog? Dus vocht hij maar een echt jeugdsentiment voor Bram. Milan, die stuurde ook een appje voor Yves Berendsen. Sinds zijn concert in de Ziggo Dome vorig jaar draai ik hem non-stop. Droom jij over mij vannacht en Wommeke Wommeke was voor iedereen op kantoor in Waalwijk. Groetjes van Lieke. En zo vormen we samen de Radio BNT Takeover. Simpel is het, jij vraagt en ik draai. Ik denk dat Sanne zin heeft in het WK voetbal, want zij vraagt erom eentje die we al lang kennen van de vrouw die dit jaar ook weer de soundtrack mocht maken van het WK. Dat is ze ook al in 2010 met deze Waka Waka.

0: Even lekker verder rammen aan het einde van de werkdag. Volgens Dirk, die vraagt om de Communards en Never Can Say Goodbye. Nou, ik hoop dat je wel straks goodbye gaat zeggen en dat je op kan naar huis aan het einde van de werkdag. De Communards hoorde je als laatste in de takeover van vandaag. Daarvoor nog Shakira en die werd haar gevraagd door Sanne. Dank voor alle appjes voor vandaag. De takeover morgen om 3:10 weer een nieuwe ronde daarvan. Zometeen al een nieuw rijtje van 4. Daarin onder andere Joel Corey, Lionheart en ook lekker rocken met Beds Are Burning. Midnight Oil is onderweg. Want olie is schaars, hè, maar wij hebben dit hier wel bij Radio BNT. Jongens, zometeen na het regionieuws en het weer op dit moment. Er zijn wat buien mogelijk, hè? Bewolking, dat sowieso. Tot de avond blijft het wel zo goed als droog. Maar vanavond gaat het sowieso regenen. Hooguit 18 graden vandaag. Morgen ook weer overwegend behoorlijk de periode met regen en 15 à 16 graden. Richting het einde van de dag gaat het dan opklaren, wordt het droog en kan het nog zo'n 19 graden worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: In een groot deel van de Limburgse gemeenten moeten cafés tijdens het WK voetbal stipt om 3:00 s'nachts sluiten. Vooral in het Heuvelland weigeren burgemeesters uitzonderingen te maken voor late wedstrijden, zoals de nachtelijke wedstrijd tegen Tunesië. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg wijst op de beperkte politiecapaciteit en de angst voor overlast en een aanzuigende werking. Horecaondernemers reageren teleurgesteld. Zij mogen de latere wedstrijden nu niet uitzenden. In Midden- en Noord-Limburg gelden wel ruimere openingstijden. Koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier hebben vanochtend het Vista-college in Sittard bezocht. Ze werden vergezeld door de vrouw van de bondspresident en ontvangen door onder andere gouverneur Emiel Roemer en burgemeester Hans Verheijen. Tijdens een rondgang spraken de staatshoofden met mbo-studenten over robotica, technische automatisering en grensoverschrijdende samenwerking. Het bezoek is onderdeel van een 3-daags staatsbezoek dat vanmiddag wordt afgesloten bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. En buurtbewoners van de Meerloseweg in Helmond hopen dat de geldautomaat in hun straat definitief wegblijft na de zware plofkraak van afgelopen nacht. Omwonenden klagen over aanhoudende nachtelijke drugsoverlast sinds de komst van de 24-uursautomaat. Een overbuurman zag na de explosies 2 daders vluchten op een scooter richting de Tweede Haagstraat. De politie is op zoek naar getuigen. De buurtbewoners overwegen nu een petitie te starten om herplaatsing te voorkomen, aangezien er verderop in de straat al een andere pinautomaat in de winkel zit. En tot zover het regionieuws op Radio.

TXL en Elvis and Limitless Conversation. Op Radio BNT als laatste in het rijtje van 4 met Maroon 5, Midnight Oil en ook Jewel Corey Hollier met Tom Grennan, Lionheart. Het is donderdag 11 juni onderweg naar de middagshow. Op de dag dat vandaag ook ongeveer 180.000 scholieren te horen krijgen of ze geslaagd zijn voor het eindexamen. En daarmee ook 180.000 ouders, want zo is het wel, hè. Die zijn vaak nog zenuwachtiger dan de leerling zelf. Voor sommigen stopt het daar nog niet. De leerlingen die niet geslaagd zijn, kunnen vanaf 16 juni herexamen doen. Verder vandaag ook het ECB, de Europese Centrale Bank, neemt een nieuw rentebesluit. Naar verwachting verhoogt de ECB de rente vandaag om de gestegen inflatie door de Iran-oorlog tegen te gaan. En het WK-voetbal gaat beginnen. Dat wordt gehouden in Mexico, de VS en Canada. Het gaat officieel van start vanavond om 19:30, de openingsceremonie in Mexico's stad. Met optredens van onder andere Shakira. En daarna spelen Mexico en Zuid-Afrika de openingswedstrijd. Dat vanavond om 21:00.

0: Stamp the First, the Last Eternity op Radio BNT. Zometeen de middagshow en daarin ook nog steeds kans, hè?
1: Win tickets voor de toppers in concert. The summer is magic.
0: Op 19 en 20 juni in de Arena in Amsterdam. De toppers in concert en tickets daarvoor win je deze week op Radio BNT. Vandaag heb je ergens verspreid over de dag tussen 10 uur en 4 uur 's middags. Heb je hem al gehoord? Twee keer zelfs The Summer is Magic van Play a Hitty. Mocht je toen toppers hebben geappt naar radiobnt.nl... dan hoor je zometeen in de middag zo of jij daarvan de dagwinnaar bent. En als je dat bent, dan maak je morgen bij mij kans op die veelbeginnen tickets voor de toppers in concert. Heb je nou The Summer is Magic vandaag gemist? Dan heb je morgen nog één kans. Na 10 uur 's ochtends, als je dan The Summer is Magic hoort, heb je toppers naar radiobnt.nl. En dan maak je morgen alsnog kans om te winnen op die tickets van de toppers voor volgende week in de Arena. Zometeen in de middag zo wordt er dus een naam geroepen en heel veel hits en classics voor je onderweg. Bruce Springsteen en ook Taylor Swift is onderweg. Zometeen naar 4 in de middag zo. Onderweg naar huis met Sam Smith nu. Dit is Stay With Me.

0: BNT. BNT.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus... alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
9: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
10: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
11: Kleine billetjes, grote actie, Petrekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Oh, heerlijk hier, hè?
13: Ja, eindelijk even niks.
14: Dit is echt nice.
15: Hola, le pongo dos cervezas.
16: Hola, señor. Sí, twee bier.
14: Voor mij?
12: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
15: Por favor.
16: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de AMS-instructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. Staatssecretaris Erkens van Landbouw is niet blij met een Europees voorstel om regels voor gewasbeschermingsmiddelen een stuk eenvoudiger te maken, maar gaat toch voorstemmen. In een debat met de Tweede Kamer ziet Erkens meer voordelen dan nadelen aan het plan. De Tweede Kamer heeft nog twijfels, omdat de versimpeling kan zorgen voor meer risico's voor mens en milieu. En dan het weer. Vanmiddag kunnen er vooral in het oosten nog een paar buien vallen. Verder schijnt de zon regelmatig en bij een westelijke wind is het zo'n 18 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
19: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu een paar minuten oponthoud. De A2 heb je een kwartier vertraging van Eindhoven naar Maastricht, want bij de afrit Maastricht Airport is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Eurmond rijdt het nog wel langzaam daar. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je 10 minuten vertraging tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Roger Schepers.

0: Ja. Komende zondag speelt Nederland haar eerste wedstrijd om 10 uur 's avonds Nederlandse tijd in Amerika tegen Japan. Dat wordt leuk. Daarvoor Curaçao, Duitsland. En het worden rare tijden de komende week, hoor. Als in de uitzendtijden van de voetbalwedstrijden door het tijdsverschil. Dat is eigenlijk wat ik bedoel. Bruce Springsteen en The Glory Days aan het begin van de middagshow. Voor vandaag, 11 juni 2026, 7 over 4. Het is donderdag, de ene laatste dag van de week. En leuk dat je de radio aan hebt staan. Dankjewel Duncan voor de afgelopen 4 uur. En zo dadelijk nog even met het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant. Voor de rest hebben we een hoop leuke zaken. We hebben het over de podcast. De podcast Maximaal Genieten komt zo dadelijk een dilemma aan. Ik ga je twee keuzes voorschotelen en dan mag jij een keuze uitmaken. En de laatste dagwinnaar van de tickets to the toppers gaan we bekendmaken inderdaad straks. Je hebt kunnen appen zodra je The Summer is Magic van Playa Hitty hoorde op de radio. En dan moest je even het woord toppers appen naar radiobnt.nl. En er komen 4 winnaars uit. Vandaag nog eentje. En dan krijgen we morgenmiddag bij Duncan tussen 12 en 4. Dan mag je daadwerkelijk zeggen of je naar de toppers kunt of niet. Want hij gaat al die namen in een tombola gooien. En dan gaat hij een winnaar van 4 toppers tickets gaat hij bekendmaken morgenmiddag tussen 12 en 4 bij Duncan in de middag hier op Radio BNT. Dan ben je in ieder geval weer een beetje op de hoogte. Vrienden, wat een lekker weer eigenlijk. Het is nog droog, maar het is ook wel soms een beetje fris. Dan is het weer zonnig, het is een beetje gek. Het daalt vanavond naar 12 graden, hoorden we zojuist in het weer. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. En komend weekend zou het redelijk bij moeten trekken. We gaan volgens mij weer een klein beetje boven die 20 graden uitkomen.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Swifties, opgelet.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met Rogier Schepen.

0: Vrienden, moet je je voorstellen, 25 jaar geleden hadden we nog nooit van deze mevrouw gehoord. En ineens was daar het album Hua Nelly. Nelly Furtado, I'm Like a Bird, was ooit de allereerste single. Shit on the Radio stond ook op die plaat. En ja, gewoon wel lekkere muziek wat ze maakte. En we zijn 25 jaar verder en we houden nog steeds van Nelly Furtado. Ja, Elizabeth Taylor daarvoor, Taylor Swift. Die hoorde je op Radio BNT. Het is donderdag, de ene laatste dag van de week. De dag voordat het weekend officieel afgetrapt wordt. En aan iedereen die geslaagd is vandaag, gefeliciteerd! Spannende dag allemaal voor de eindexamens, want je werd gebeld als je geslaagd was vandaag. Ja goed, iedereen die geslaagd is in het zuiden van Nederland, van harte gefeliciteerd. Op naar een nieuwe uitdaging en heb je het niet gehaald, ben je gezakt. Misschien kun je met een her nog wat redden, dat zou heel fijn zijn natuurlijk. Ik hoop voor je dat die mogelijkheid er is, dat het in ieder geval allemaal nog een klein beetje positief en mooi afgesloten kan worden voor je. Ja vrienden, we moeten het even hebben over maximaal genieten, lekker lang luisteren. Ik heb namelijk twee liedjes hier liggen. Ik heb Nothing Else Matters van Metallica liggen en ik heb Like The Way I Do van Melissa Etheridge. Welke lange wil je horen? Stuur even een berichtje of Metallica of Melissa Etheridge naar radiobnt.nl. In het kader van Maximaal Genieten hoor je zo dadelijk om 4:30 welke plaat we gaan draaien. Wat is de lange uitvoering? En dat ga jij bepalen. Of Melissa Etheridge met Like The Way I Do of Metallica Nothing Else Matters. Welke wil je horen? Stuur even Melissa Etheridge of Metallica naar radiobnt.nl. Dan weet ik zo dadelijk ook wat ik op moet zetten. Want ja, ik wil niet zeggen dat de playlist leeg is, maar we hebben van die itempjes af en toe waar we jullie hulp bij nodig hebben. Hè? En heel Limburg en Brabant via DHB Plus, wereldwijd via radiobnt.nl. En dat is wat we moeten hebben. Pinkpop komt eraan, niet komend weekend, maar volgend weekend. 19, 20 en 21 juni aanstaande op Megaland in Landgraaf. Headliners zijn Editors, The Cure en The Foo Fighters. Dat weet je, maar er gebeurt op zondagmiddag 21 juni. Ik heb het steeds over mei, hè? 21 juni gebeurt er iets heel moois. Wat gebeurt er namelijk? We gaan de hoogmis meemaken op de Noordstage. Een van de hoofdpodia van Pinkpop. En dat gebeurt op zondagmiddag van 2:50 tot 3:50. En dan zal pastoor Adriaans, oftewel Jeroen van Koningsbrugge, de boel in goede banen leiden. En heel veel Limburgse muziek van artiesten die groot geworden zijn opgetreden hebben op Pinkpop gaan daar acte de présence geven. Beppie Kraft, John Tana, Blackbird, Pablo van der Poel, Van der Wolf, Rowan Herzen, ken je wel. Lex Uiting, Frans Pollex en Trekzek. En dat zijn Bart Storken en Trent van Enkevoort. En die zijn ook een beetje de initiatiefnemers van de Hoogmis. Dus dat gaat volgende week zondag allemaal gebeuren. Als je tickets hebt voor Pinkpop in het kader van 55 jaar Pinkpop, dan ga je dat live meemaken. Al daar. Dan ben je op de hoogte. Dan weet je er in ieder geval van. Dan kun je nooit zeggen, Schepers heeft mij niet gewaarschuwd. Nee, nee, nee, nee. Dit gaat het worden. En ja, dat moet het ook blijven. Dat moet iets moois worden. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat allemaal gaat zijn. Ja, toppers, hè? Je wilt er naartoe, hè? Ik voel het. Ik voel dat je erheen wil.
1: Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10:00 ochtends en 4:00 middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.
2: Morgen meer kans.
1: Deze week op BNT. Ra.
0: Hij is populairder dan ooit. Meteor uit België samen met Hannah May uit Nederland. Vraag is, wat wil je van mij?

Ah, is dat weer een liedje met een Nederlands tintje, hè, dit? René en Gaston, die hebben een hele hoop namen gehad als Nederlands duo. Ze waren ook The Good Man, misschien zeg je dat iets. Give It Up, dat is het liedje wat je hoorde, eigenlijk wat hieronder zit, de beat, zeg maar, hè, van deze plaat. En dat is een hele dikke vette hit geweest. Give It Up for the Good Man in de jaren 90. In 95 gebruikt in Fairground van Simply Red. En die hoorde je nu op de radio. Maar misschien toch wel leuk, even. Want er is ook een versie zonder The Good Man. En dat is eigenlijk wel geinig, want die hoor je nooit. Maar even een klein stukje luisteren.

0: Mooi is dat, hè? We hebben Simply Red ook even ontrafeld. Grappig toch? Als die beats eruit zijn, is het ineens een heel ander nummer. Het is ook 4:30, dus wat ga je zo dadelijk horen? Of Metallica of Melissa Etheridge. Beide staan klaar, dus je hebt nog heel eventjes om of Melissa Etheridge te appen naar radiobnt.nl of Metallica. Dan ga ik een van die twee draaien, de maximaal genieten. Of Nothing Else Matters of Like The Way I Do. Wat wil je horen? Het weer, daar waren we mee bezig. Het is 17, 18 graden op dit moment en het is droog. De zon die, die is dan er wel een beetje en dan ook weer heel veel niet. Vanavond komen er vanuit het westen buien. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Zon en wolken wisselen elkaar af met een max van 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In een groot deel van de Limburgse gemeenten moeten cafés tijdens het WK voetbal stipt om 3 uur 's nachts sluiten. Vooral in het Heuvelland weigeren burgemeesters uitzonderingen te maken voor late wedstrijden, zoals de nachtelijke wedstrijd tegen Tunesië. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg wijst op de beperkte politiecapaciteit en de angst voor overlast en een aanzuigende werking. Horecaondernemers reageren teleurgesteld. Zij mogen de latere wedstrijden nu niet uitzenden. In Midden- en Noord-Limburg gelden wel ruimere openingstijden. Koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier hebben vanochtend het Vista-college in Sittard bezocht. Ze werden vergezeld door de vrouw van de bondspresident en ontvangen door onder andere gouverneur Emiel Roemer en burgemeester Hans Verheijen. Tijdens een rondgang spraken de staatshoofden met mbo-studenten over robotica, technische automatisering en grensoverschrijdende samenwerking. Het bezoek is onderdeel van een 3-daags staatsbezoek dat vanmiddag wordt afgesloten bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. En buurtbewoners van de Meerloseweg in Helmond hopen dat de geldautomaat in hun straat definitief wegblijft na de zware plofkraak van afgelopen nacht. Omwonenden klagen over aanhoudende nachtelijke drugsoverlast sinds de komst van de 24-uursautomaat. Een overbuurman zag na de explosies 2 daders vluchten op een scooter richting de Tweede Haagstraat. De politie is op zoek naar getuigen. De buurtbewoners overwegen nu een petitie te starten om herplaatsing te voorkomen, aangezien er verderop in de straat al een andere pinautomaat in een winkel zit. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
0: Bianca!
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt langzaam drukker op de weg. De meeste files veroorzaken nu een paar minuten oponthoud. Op de A2 heb je een kwartier vertraging van Eindhoven naar Maastricht, want bij de afrit Maastricht Airport is de weg net weer vrij na een ongeluk. Vanaf Eurmond rijdt het nog wel langzaam daar. En op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je 10 minuten vertraging tussen Best en Moergestel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio BNP, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Radio
0: BNP. Ja, en wat is het dan geworden?
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Melissa Etheridge en Like The Way I Do.

Zo, en dan ben je de energie wel kwijt, denk ik, toch? Melissa Etheridge, Like The Way I Do. Om niet te verwarren met Live The Way I Do. Het was een live versie. Die hoort uit de jaren 90. Dus een EP destijds verschenen met een aantal live tracks erop. Waaronder Like The Way I Do. En als ik dan even kijk naar de appjes die binnenkomen via radiobnt.nl. Op het verzoek om in maximaal genieten te kiezen uit Nothing Else Matters van Metallica. En Like The Way I Do van Melissa Etheridge. Dan is het bijna ex aequo. 1-2 stemmetjes meer voor Melissa. En daarom deze gedraaid op Radio BNT vandaag. Vrienden, we gaan morgen op vrijdag altijd om 5:30 en 5:30 twee maal een grote hit draaien. De 70s, 80s of 90s. En die doen we dan.

0: in de lange 12-inch versie. Als je goed idee hebt, kom even door via radiobnt.nl. Wat zou je graag willen horen? Waar kunnen we je mee verblijden? Het moet eigenlijk wel een beetje hit zijn uit de 70s, 80s of 90s. En dan een mooie lange uitvoering, maxi-single. Gaan we die morgen draaien. Als je goed idee hebt, kom maar door. Radiobnt.nl. Laat je inspireren via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Want daar staat die lijst op. Het is een Spotify playlist met lange liedjes. En ja, daar zou je theoretisch door kunnen laten inspireren, adviseren, middels muziek, zeg maar. Maar heb je platen die niet in die lijst staan, of je zegt, ik heb geen zin om te kijken, vraag dan vooral gewoon aan wat je wil horen. Dat is waar je naar luistert, vrienden. Hallo daar! Tickets to the toppers. Die win je deze week bij Radio BNT. Op 19 en 20 juni aanstaande staan ze in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam met z'n vieren. En dan heb ik het uiteraard over Jan Smit, René Vroger, Gerard Joling en Jeroen van den Boom. De toppers in concert. Hun thema dit keer is The Summer is Magic. Hoor je die plaat van Playa Hitty? Als de winnen weer gaan, heb je sturen naar radiobnt.nl.
1: Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is App dan toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.

We hebben in heel Limburg en Brabant en via DAB Plus natuurlijk en radio.bnt.nl. Cindy Lauper, Girls Just Wanna Have Fun uit de jaren 80, Midnight Sun. Zara Larsson, daarvoor populairder dan ooit. Dankzij een van haar hits, haar grootste hit uit 2015. En dat is Lush Life natuurlijk. En 11 jaar later ineens via de socials weer gewoon een dikke vette hit. Wat kan het toch af en toe raar lopen in het land, hè? Vrienden, Partizanen, dat is hoe zeg ik dat? Grote vijfde Limburgse productie die vanaf volgend jaar te zien is in de Rode Hal in Kerkrade. We hadden natuurlijk eerder al het dagboek van een herdershond. Het is zondag in het zuiden. Het geluk van Limburg en bokkenrijders. En ook Partizanen wordt geregisseerd door niemand minder dan Servé Hermans. En hij is nauw verbonden aan toneelgroep Maastricht natuurlijk. Want die gaan dat allemaal doen. Volgend jaar vanaf 19 mei tot en met 5 september te zien in de Rode Hal in Kerkrade. Kaart voor verkopers gisteren begonnen. En wie zit er dan eigenlijk in de cast? Geen idee. Kan ik je nog niks over vertellen. Want dat laat het persbericht nog even niet zien. Gisteravond en ook vanavond weer de bokkenrijders natuurlijk. In het stadion De Geuzelt in Maastricht. Vorige week woensdag beleefden de bokkenrijders haar première. En ze hebben volgens mij nog niet echt goed weer gehad de afgelopen week. Dus sterkte vanavond ook weer aan de cast als je er naartoe gaat. Maar Partizanen dus. En dat is een verhaal dat gaat over oud-Limburgse verzetstrijders. Die een goede daad hebben verricht met verstrekkende gevolgen in de Tweede Wereldoorlog. Dat is een beetje de strekking van het verhaal vanaf volgend jaar dus te zien in Kerkrade weer in de Rode Hal al daar. En als je er denkt van ik wil er vroeg bij zijn, want anders heb ik geen tickets, dan zou ik snel zijn. Want de kaartverkoop is gisteren begonnen. Straks in dit immens fijne radiofeuilleton, episode 2 na 5 uur. En wat we willen is, als die regen weer een beetje op ons nederdaalt, of het fris is, dan willen we dat de zon gaat schijnen. We gaan boven de 20 graden weer aantikken binnen nu en niet al te lange tijd, vrienden. En er worden 101 liedjes over gemaakt, zoals deze in het begin van de Zero's. Een eendagsvlieg, wel lekker. Ginger Ninja op Radio BNT en Sunshine. Zodanig.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
4: Boost yourself.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt... staan wendbare organisaties open voor verandering... en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Hallo. Heb ik je aandacht? Zie je wel, radioreclame werkt. Adverteer met jouw bedrijf of product op Radio BNT. Dan kies je voor het juiste publiek

0: /adverteren. Radio BNT.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Bij een ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 vlakbij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn vanmiddag 2 kinderen en een volwassene overleden. 4 kinderen raakten zwaar gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Aan het begin van de middag kwam een personenauto in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders tijdens een schoolkamp. De agent die op 21 september vorig jaar een 15-jarige jongen doodschoot nadat hij was afgekomen op een melding van een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie oordeelt dat het schieten gerechtvaardigd was en dat de agent handelde volgens de ambtsinstructie. Wereldwijd zullen mensen de komende jaren minder alcohol gaan drinken, ondanks dat het aantal mensen stijgt dat oud genoeg is om dit te mogen doen. Dat blijkt uit een studie van marktonderzoeksbureau IWSR. Het bureau verwacht dat het wereldwijde alcoholgebruik in 2035 zo'n 1% lager zal zijn dan in 2025. Horecaondernemers maken nauwelijks extra omzet tijdens het WK voetbal. Om financieel te profiteren zal Oranje ver moeten komen in het toernooi, want dan zijn er veel momenten en wordt het vaak drukker. Dat zegt de voorzitter Marijke Vuik van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland. En dan het weer. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 12 graden. Morgen vooral in de middag kans op regen of motregen bij ongeveer 18 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. Er staan veel files met vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. Op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam sta je bij knooppunt Zoomland een kwartier in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier oponthoud tussen Noorderloos en Werkendam. En je staat 10 minuten vast op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. Roger Schepers.

0: Nou, ik weet niet of je hem gezien hebt hoor, de film Kier de Ugly. Want daar komt dit liedje namelijk uit. Can't Fight the Moonlight van Liam Rimes. Vrienden, goedemiddag. Episode nummer 2 voor vandaag, 11 juni. De dag waarop het WK voetbal is begonnen. En ook de dag waarop heel veel eindexamenkandidaten de uitslag gekregen hebben. Ben je geslaagd of niet? Als je geslaagd bent, van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij Radio BNT. En heb je het niet gehaald, ben je gezakt, kun je het wellicht via een her nog redden. Dat hopen we tenminste, want dat gunnen we uiteraard iedereen. Hè? Het is donderdag, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Wat ook eigenlijk een beetje gezien wordt op dit moment als het gaat om onze toppersactie als het uur van de waarheid. Want in dit uur ga ik de dagwinnaar bekendmaken. En dan hebben we er 4. En morgen, tussen 12 en 4, in Duncan in de middag, dan gaat dat allemaal in een tombola. En dan komt daar een daadwerkelijk prijswinnaar uit die gewoon op 19 of 20 juni aanstaande in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zit te kijken. Want die wint dan 4 tickets to the toppers hier op Radio BNT. Dus dan ga je ze live zien. En ja, er is druk gehypt ook vandaag weer naar radiobnt.nl. Dus binnen nu en 50 minuten. Dan weet jij of jij de dagwinnaar bent vandaag. En dan ga je er zomaar vandoor. Wellicht, als je morgen in ieder geval gebeld wordt morgenmiddag. Met 4 tickets voor de toppers in concert. Summer is Magic is hun thema in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Bruno Mars.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. Dit is de middagshow. Met

0: Als het regent, vrienden, vinden we dat vervelend. Maar als het zonnestralen zijn, dan maakt het allemaal niet zo heel veel meer uit. Agda de Munnik op BNT in de middagshow. Ja, het gaat in dit uur gebeuren, want we gaan iemand blij maken die dagwinnaar is vandaag als het gaat om de tickets to the toppers die we weggeven deze week. Morgenmiddag gaan we dat doen. En ze staan op 19 en 20 juni aanstaande Johan Cruijff Arena in Amsterdam met hun fijne, vette show. The Summer is Magic, dat is het thema. En jij kunt daar misschien wel bij zijn. Eigenlijk is het allemaal niet zo ingewikkeld, hoor. Het is alleen dat je de hele week eigenlijk moet luisteren naar BNT. Maar goed, dat moet je sowieso doen. Dat vinden we eigenlijk helemaal niet erg dat je dat doet. Dat vinden we niet erg. Nee, dat willen we eigenlijk heel graag. En op het moment dat jij dan de Summer's Magic van Playa Hitty hoort, dan dien je even een appje te sturen met het woord toppers daarin naar radiobnt.nl. En maak je kans op tickets voor de toppers. En we hebben elke dag een dagwinnaar bekendgemaakt. Ga er straks nog één bekendmaken. En dan gaat morgenmiddag bij Duncan tijdens de tombola tussen 12 en 4 uur iemand heel erg blij gemaakt worden met 4 tickets voor de toppers.
1: Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden.
0: Wauw.
1: Deze week op BNT.

Ja, ik weet niet of jij naar BNT luistert, of je moeder daarvan af weet, of dat allemaal zomaar mag, dat weet ik niet. Maar volgens mij kan het, oftewel, das jammer dan wel. Abba, hoorde je op Radio BNT, waar het 6:03 is geworden. Chantal was het deed smakelijk als je even de vroegeters bent. Beautiful People, daarvoor Ed Sheeran en Khalid. Grote hit ook geweest een aantal jaar geleden. Het is de donderdag, waar vanavond een aantal buien vanuit het westen het land in komen. En daar moeten we dan even rekening mee houden. Oh ja, wacht, we hebben een soortement van weerbericht, hè? Dat hebben we toch? Nou, we hebben een weerbericht, dus... Maar dan moet ik dus eigenlijk nu helemaal niks vertellen. Nee, eigenlijk moet ik niks vertellen. Maar ben ik dan niet te vroeg met nieuws? Nee? Nou, oké. Ja, wel. Waar is mijn regie? Komt helemaal goed. Doe even wat anders, geen probleem. Maar ken je dit liedje?

0: Jij maar Think I Love You van Chaotic. Starmaker was er 25 jaar geleden in 2001. De talentenjacht waar dit liedje de winnaars... zij waren de winnaars van Chaotic. En dit werd een dikke vette nummer 1 hit. Nu is het 25 jaar verder, is dit liedje opnieuw uitgebracht anno 2026. En er is ook een soortement van reunie. Bart Vonka uit Limburg, Stefan uit Brabant. Eigenlijk is Chaotic goed vertegenwoordigd. Vanavond en morgenavond geven ze namelijk een vette show. De Chaoticjes. En morgen hebben we Stefan van Chaotic aan de telefoon. In de middagshow, dus hoe vet is dat? Hè? Dat ga je allemaal meemaken hier op Radio BNT in de middagshow. Dus blijf ook morgen lekker luisteren. Moet je gewoon altijd doen, hè? Het weer, hè, daar hadden we het over. Inderdaad, het is een gaatje of 17, 18. En langzamerhand wordt het wat frisser. Temperatuur gaat een klein beetje naar beneden. En vanavond trekken er dus buien vanuit het westen het land binnen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Ook dan weer kans op regen en zonneschijn. Max 18 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: In een groot deel van de Limburgse gemeente moeten cafés tijdens het WK voetbal stipt om 3 uur 's nachts sluiten. Vooral in het Heuvelland weigeren burgemeesters uitzonderingen te maken voor late wedstrijden, zoals de nachtelijke wedstrijd tegen Tunesië. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg wijst op de beperkte politiecapaciteit en de angst voor overlast en een aanzuigende werking. Horecaondernemers reageren teleurgesteld. Zij mogen de latere wedstrijden nu niet uitzenden. In Midden- en Noord-Limburg gelden wel ruimere openingstijden. Koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier hebben vanochtend het Vista-college in Sittard bezocht. Ze werden vergezeld door de vrouw van de bondspresident en ontvangen door onder andere gouverneur Emiel Roemer en burgemeester Hans Verheijen. Tijdens een rondgang spraken de staatshoofden met mbo-studenten over robotica, technische automatisering en grensoverschrijdende samenwerking. Het bezoek is onderdeel van een 3-daags staatsbezoek dat vanmiddag wordt afgesloten bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. En buurtbewoners van de Meerloseweg in Helmond hopen dat de geldautomaat in hun straat definitief wegblijft na de zware plofkraak van afgelopen nacht. Omwonenden klagen over aanhoudende nachtelijke drugsoverlast sinds de komst van de 24-uursautomaat. Een overbuurman zag na de explosies 2 daders vluchten op een scooter richting de Tweede Haagstraat. De politie is op zoek naar getuigen. De buurtbewoners overwegen nu een petitie te starten om herplaatsing te voorkomen, aangezien er verderop in de straat al een andere pinautomaat in een winkel zit. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdag behoorlijk druk. Er staan veel files met vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar heb je 20 minuten tijdverlies. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam sta je bij knooppunt Zoomland een kwartier in de file. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier oponthoud tussen Noorderloos en Werkendam. En je staat 10 minuten vast op de N267 van Drunen naar Andel tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Nog steeds zo'n fantastische plaat deze. Sam Fender en Olivia Dean. Je hoorde Rain Me In op Radio BNT in de middagshow. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. En die Olivia Dean is hotter dan L. Ze was eerder deze week weer te zien in de Ziggo in Amsterdam. En ze verkoopt daar gewoon een hele meuk uit. Dus echt niet normaal. Fantastisch wat ze doet. Papi Steps is de titel van haar nieuwe liedje trouwens. Ze staat er al met 2 in de hitparade. Dus het kan niet op wat betreft Olivia Dean. A Kind of Magic van Queen daarvoor. Als je aan tafel zit, vrienden. Smakelijk eten. Dit is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DHB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En je luistert naar de middagshow waarin we straks 1 naam bekend gaan maken. Dagwinnaar van de Tickets to the Toppers.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: De podcast die check je via de podcast app op je telefoon of via je favoriete podcast platform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online. Erik de Zwart staat bijvoorbeeld online. Maar ook Jacques Kremers staat online. Hij woont in Nut en daar woont hij al jaren. Hij is een vaste festivalganger, ging naar Pukkelpop, naar Bospop en heeft geen enkele editie van Pinkpop gemist. Hij vertelt daarover en laat je ook weten wat de charme is en de magie achter het oudste popfestival van Nederland. Namelijk Pinkpop. Volgende week beleeft het festival haar 55e editie. Dus als je de kans krijgt, even checken. Ik ga morgen mijn podcast voor komende zaterdag teasen. Is er eentje al? Een leuke. Het is een dame. En ik heb al eerder een podcast met haar mogen opnemen. Een podcast. Dus wie dat is, dat hoor je morgen in de middagshow. Zoals ik jou eens de radio aanlaat staan en de podcast volgen. Dan krijg je namelijk een pushmelding op het moment dat er een nieuwe editie voorhanden is. Is leuk. En deel hem ook met je eigen socials. Dat vinden we nog veel leuker.
2: Radio.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Schepers.
1: Wij draaien heel veel Collins op Radio BNT, omdat het gewoon een rasartiest is. Alleen optreden, dat lukt helaas niet meer voor hem. Dat is echt vervelend. Hij heeft een beetje met zijn gezondheid te kampen. Het is 6:09. We horen Two Hearts in de middagshow op BNT. Ken je dat liedje nog? Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Ik krijg een heel... Ik zal je de rest besparen. Liedje van Corrie Konings. Ruim 50 jaar oud. En bereikte gisteren nogal een status. Ruim 10 miljoen keer gestreamd dit liedje. Mijn god. En uit handen van de goede vriend Bram Krikke kreeg zij een gouden plaat overhandigd. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen, Corrie Konings. Morgen verschijnt haar nieuwe single. Ze maakt nog steeds muziek en wordt later dit jaar 75.
0: Win tickets voor de Toppers in Concert.
1: Ja, het is een beetje 8 minuten links van 18 uur, zeg maar. Langzamerhand richting het einde van de show. Een hele mooie toppersactie doen wij deze week. Tickets voor de toppers. Je wint ze, want op 19 en 20 juni staan ze in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En The Summer is Magic is het thema dit jaar van de toppers. Dus wij dachten, hey, daar gaan we een leuke actie van maken. Als je tussen 10 en 4 uur op Radio BNT de hele week het liedje The Summer is Magic van Playa Hitty hoort, dan is de enige opdracht zo snel mogelijk het woord toppers appen naar radiobnt.nl. Als je dat doet, zie je daar, stuur een appje. Nou, dat doe je dan ook. En dan komt dat bij ons binnen. En dan komen daar winnaars uit. Want we gaan die tickets weggeven. Dat gaan we morgen doen. Dus we hebben een aantal dagwinnaars. Afgelopen maandag hadden we er één, dinsdag, gisteren en vandaag. En die dagwinnaars die gaan morgen tijdens de show van Duncan Frush, Duncan in de middag, in de Tombola. En één iemand gaat er met 4 tickets vandoor voor tickets voor de toppers. De Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Wie gaat dat zijn? Misschien ben jij dat wel. Als jij toppers geappt hebt naar radiobnt.nl, kan het zomaar zijn dat jij die tickets daadwerkelijk ook gaat winnen. Dat zou zomaar zo fijn zijn. We geven graag, hè. We zijn echt het station dat geeft. Dus ook tickets voor de toppers geven we aan jou misschien wel. Ja, en dan moet ik natuurlijk iets gaan doen nu, hè. Want ik moet natuurlijk een soort van blindprik weer gaan doen. Dat ben ik de hele week al aan doen. Ik heb namen op een papiertje in een soort van champagnekoeler staan hier. En ik trek daar blindelings gewoon één papiertje uit. En diegene is de dagwinnaar voor vandaag. 11 juni 2026. Misschien ben jij dat wel. Ik ga even kijken wat er allemaal lukt. Even zien. Zo. Ja, pak hier een papiertje. En op dat papiertje staat de naam van, je gelooft het of niet, Evelien van Heest.
0: Radio BNT.
1: En ze komt uit Venray. Evelien, gefeliciteerd. Je bent de dagwinnares in dit geval. En jij maakt kans samen met Kelly, met Suzanne en met Marcel op tickets voor de toppers in concert. The Summer is Magic, 19 en 20 juni aanstaande in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En of jij die tickets gewonnen hebt, hoor je morgenmiddag van Duncan Frush. Want hij gaat inderdaad daadwerkelijk iemand gelukkig maken met die tickets. Voor de toppers volgende week in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En jij bent er misschien bij. Evelien van Heijs dus uit Venray, gefeliciteerd. En je bent de dagwinnaar vandaag. Nou, de dagwinnares moeten we dan zeggen. Vrienden, dit was de middagshow van vandaag. 11:06:2026. Het WK voetbal in Amerika start te beginnen. Vandaag gaat dat gebeuren. Beetje fijne donderdagavond. Morgen om 4 uur hebben wij een date. En de laatste noten komen uit Scandinavië. Ace of Base. Dit is The Sign.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
5: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
4: Hoe dan?
5: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025. Ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegel is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Particuliere beleggers hebben voor ruim $70 miljard ingeschreven op de beursgang van SpaceX. Veel meer dan het beschikbare aanbod. Daardoor krijgen veel geïnteresseerden geen aandelen toegewezen. Het bedrijf biedt 555 miljoen aandelen aan voor $135 per stuk en wil zo $75 miljard ophalen. Bij de beursstart wordt daarom een sterke vraag verwacht. Bij een ernstig verkeersongeluk op de N290 in het Zeeuwse Terholen zijn 2 kinderen en een volwassene omgekomen nadat een auto inreed op een groep fietsende leerlingen van basisschool De Warande. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in Nederland en België gebracht. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
7: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een groot deel van de Limburgse gemeenten moeten cafés tijdens het WK voetbal stipt om 3 uur 's nachts sluiten. Vooral in het Heuvelland weigeren burgemeesters uitzonderingen te maken voor late wedstrijden, zoals de nachtelijke wedstrijd tegen Tunesië. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg wijst op de beperkte politiecapaciteit en de angst voor overlast en een aanzuigende werking. Horecaondernemers reageren teleurgesteld. Zij mogen de latere wedstrijden nu niet uitzenden. In Midden- en Noord-Limburg gelden wel ruimere openingstijden. Koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier hebben vanochtend het Vista-college in Sittard bezocht. Ze werden vergezeld door de vrouw van de bondspresident en ontvangen door onder andere gouverneur Emiel Roemer en burgemeester Hans Verheijen. Tijdens een rondgang spraken de staatshoofden met mbo-studenten over robotica, technische automatisering en grensoverschrijdende samenwerking. Het bezoek is onderdeel van een 3-daags staatsbezoek dat vanmiddag wordt afgesloten bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. En buurtbewoners van de Meerloseweg in Helmond hopen dat de geldautomaat in hun straat definitief wegblijft na de zware plofkraak van afgelopen nacht. Omwonenden klagen over aanhoudende nachtelijke drugsoverlast sinds de komst van de 24-uursautomaat. Een overbuurman zag na de explosies 2 daders vluchten op een scooter richting de Tweede Haagstraat. De politie is op zoek naar getuigen. De buurtbewoners overwegen nu een petitie te starten om herplaatsing te voorkomen, aangezien er verderop in de straat al een andere pinautomaat in de winkel zit. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
12: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
15: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
16: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
15: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
17: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
18: Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Volgens marktonderzoeksbureau IWSR zal de wereldwijde alcoholconsumptie in 2035 1% lager zijn dan in 2025, ondanks een groei van 9% in het aantal volwassenen. Bier, wijn en sterke dranken verliezen terrein door gezondheidsbewustzijn, hogere kosten en veranderende voorkeuren. PVV-statenlid Ronald van Tegelen is veroordeeld tot 200 uur taakstraf wegens poging tot zware mishandeling, gevaarlijk rijgedrag, doorrijden na een ongeluk en het verstoren van een vergadering. Hij reed tijdens een protest van Extinction Rebellion in op een activist. De rechtbank vond zijn ontkenning van opzet ongeloofwaardig. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: In een groot deel van de Limburgse gemeenten moeten cafés tijdens het WK voetbal stipt om 3 uur 's nachts sluiten. Vooral in het Heuvelland weigeren burgemeesters uitzonderingen te maken voor late wedstrijden, zoals de nachtelijke wedstrijd tegen Tunesië. Burgemeester Daan Prevot van Valkenburg wijst op de beperkte politiecapaciteit en de angst voor overlast en een aanzuigende werking. Horeca-ondernemers reageren teleurgesteld. Zij mogen de latere wedstrijden nu niet uitzenden. In Midden- en Noord-Limburg gelden wel ruimere openingstijden. Koning Willem-Alexander en de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier hebben vanochtend het Vista-college in Sittard bezocht. Ze werden vergezeld door de vrouw van de bondspresident en ontvangen door onder andere gouverneur Emiel Roemer en burgemeester Hans Verheijen. Tijdens een rondgang spraken de staatshoofden met mbo-studenten over robotica, technische automatisering en grensoverschrijdende samenwerking. Het bezoek is onderdeel van een 3-daags staatsbezoek dat vanmiddag wordt afgesloten bij het NAVO-hoofdkwartier in Brunsum. En buurtbewoners van de Meerloseweg in Helmond hopen dat de geldautomaat in hun straat definitief wegblijft na de zware plofkraak van afgelopen nacht. Omwonenden klagen over aanhoudende nachtelijke drugsoverlast sinds de komst van de 24-uursautomaat. Een overbuurman zag na de explosies 2 daders vluchten op een scooter richting de Tweede Haagstraat. De politie is op zoek naar getuigen. De buurtbewoners overwegen nu een petitie te starten om herplaatsing te voorkomen, aangezien er verderop in de straat al een andere pinautomaat in de winkel zit. En tot zover het regionieuws op Radio.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BMT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BMT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Goedemorgen.
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio BNT.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebben. Kijk op ben.nl.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Een deel van de 12 medewerkers van het Radboud UMC mag uit quarantaine nadat experts, de GGD en het RIVM de richtlijnen hebben aangepast. De medewerkers kwamen mogelijk in contact met het Hantavirus via een besmette patiënt van het cruiseschip Hondius. Medewerkers die met bloedmonsters werkten blijven 42 dagen in quarantaine. De Tweede Kamer uitte brede onvrede over de jeugdzorg na recente misstanden, waaronder zware mishandeling van kinderen in Stadskanaal. Minister Mirjam Sterk erkent de problemen en wil huiselijk geweld, fraude en overbelasting van de sector aanpakken. Ook moeten slachtoffers erkenning en excuses krijgen. Bij een Israëlische luchtaanval op Tyrus in Zuid-Libanon is 1 persoon omgekomen en raakte 17 mensen gewond. Dat meldt persbureau NNA. Een woongebouw nabij het Hiram ziekenhuis werd geraakt, waardoor ook het ziekenhuis schade opliep. 10 gewonden zijn ziekenhuispersoneel. Ondanks dit incident zegt Israël alleen Hezbollah-doelen aan te vallen. In Mexico-stad zijn duizenden ordehandhavers ingezet rond het stadion waar de WK-openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika plaatsvindt. Autoriteiten vrezen verstoringen door protesten, onder meer van leraren. President Claudia Sheinbaum liet scholen sluiten en ambtenaren thuiswerken om verkeersproblemen te beperken. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan Toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van Radio.

0: bedste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

voor dat concert in de arena. Hoor je de Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: in heel Limburg en Brabant.
1: Dit is Radio BNT.
0: Radio BNT.
1: Radio BNT.
0: BNT.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI. Let's
5: go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
6: De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat de militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeien is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Een 19-jarige man uit Hulst is aangehouden naar aanleiding van het ernstige ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde. Daarbij reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen van basisschool De Warande. 4 mensen kwamen hierbij om het leven. 3 overleden ter plekke en 1 later in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar zijn rol bij het incident. De Amerikaanse president Donald Trump zegt de geplande aanval op Iran te stoppen omdat er volgens hem vooruitgang is in onderhandelingen. Op Truth Social meldt hij dat alle betrokken partijen, waaronder Israël en andere landen in de regio, in grote lijnen akkoord zouden zijn over een deal die later officieel wordt ondertekend. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De avond van

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu bij Zalando.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Directeur jeugdzorg Tanja Boeye is door de gemeente Lelystad ontslagen na een onderzoek waaruit zou blijken dat zij een schrikbewind voerde binnen jeugdorganisatie Jeugd Lelystad. Ze zou medewerkers hebben bedreigd, gecontroleerd en tegen elkaar uitgespeeld. De gemeente overweegt aangifte en neemt inmiddels zelf de jeugdzorgtaken over. Dan nog het weer. Vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. In het noorden en oosten kunnen enkele buien vallen, lokaal met onweer. Elders in het land blijft het meestal droog. De temperaturen liggen vanavond tussen de 12 en 15 graden. Er waait een matige westelijke wind en het klaart geleidelijk op. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de toppers in concert. De avond van Radio BNT.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht.

Radio BNT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is magic. App dan Toppers via radiobnt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het kabinet ziet voorlopig af van een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters, wegwerpvapes en knijpzakjes. Volgens de minister zijn er te veel juridische bezwaren en is Europese regelgeving effectiever. Ook een rookverbod op stranden komt er niet vanwege beperkte handhaving. Het kabinet wil wel blijven pleiten voor strengere Europese maatregelen. Bij een politieinval in Toronto is een 43-jarige politieagent omgekomen na een vuurgevecht. De actie hield verband met een eerdere beschieting van het Amerikaanse consulaat. Een verdachte werd gearresteerd nadat hij gewond raakte. Een tweede verdachte van 19 jaar is nog voortvluchtig. De eerdere aanval werd gezien als een mogelijke kwestie van nationale vrijheid. Volgens berichten van Amerikaanse media, gebaseerd op het Iraanse staatspersbureau Fars, beschouwt Iran bedrijven van Elon Musk in het Midden-Oosten, waaronder SpaceX en de satellietinternetdienst Starlink, als mogelijke militaire doelwitten. Iran stelt dat het gebruik van deze infrastructuur door Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten hiervoor aanleiding geeft. Tegelijkertijd meldt Donald Trump diplomatieke vooruitgang. De olieprijzen zijn gedaald nadat Donald Trump meldde dat een militaire escalatie rond Iran wordt afgeblazen wegens voortgang in de onderhandelingen. Amerikaanse olie zakte 3,6% tot onder $90 per vat. Brentolie daalde ook ruim 3%. Eerdere spanningen in de regio hadden de prijzen juist opgedreven. Ten slotte nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Plaatselijk kan later een lichte bui vallen. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 à 13 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en trekken enkele buien over het land. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige westenwind. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags deze track. The summer is mine. App dan toppers naar Radio BNT en maak kans op 4 tickets voor de Toppers in Concert. De nacht.

Radio BMT brengt jou en je vrienden op 19 en 20 juni naar de Toppers in Concert 2026. The Summer is Magic. Deze week win je tickets voor dat concert in de arena. Hoor je The Summer is Magic op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags? Summer is Magic. App dan Toppers via radiobmt.nl en maak kans op 4 tickets voor jou en je vrienden. Deze week op BMT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.